whatever.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat zijn een cape.
0: Ah, een cape.
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Goeiedag, meneer. Wat zal het zijn?
6: Voor mij 2 grote met mayonaise. Hm? En dan ook nog 2...
5: Was dat alles, meneer?
6: Geef mij ook nog 1.
5: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op te eten? Of?
6: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
9: En goedemorgen. Het Hof van Assize in Brugge heeft Chris van Haverbeke over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn 2 dochters van 8 en 5 en voor de pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
10: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
9: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraak. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Christa Pike, de vrouw die ter dood veroordeeld werd in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een zware nederlaag voor OH Leuven in de Champions League. Ze verloren met 5-0 van het Franse Paris Saint-Germain. OH Leuven blijft zo steken op 1 punt. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond 20 graden.
8: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
8: uit de 60s,
4: 70s
8: en meer.

0: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een

0: voorwaarden op pearl.be.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh.
2: Oei.
1: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
5: Xina,
4: ja aan je dromen.
6: Nu ook in je Maxizo-winkel.
7: Hallo!
6: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be. Alleen maar golden hits.
11: Uit de 60s, 70s en meer.
4: Dit is

0: en Anke.
1: Goedemorgen. Even voor alle duidelijkheid. Ik draag wel degelijk elke dag een proper onderbroek. En soms zelfs twee maal, zoals Sven zei. Maar wij hadden vroeger altijd de grap dat we zeiden één keer gewoon en de volgende dag pinnen te buiten. Groetjes, fijne ochtend.
2: Marco. Ja. Het is goed dat je dat toch even zegt. Dat was Marco de Jaak. Hè. Voor al zijn vrienden en collega's. Marco, elke dag een proper onderbroek. Hè.
3: Ja, we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen. Hallo.
4: Goedemorgen.
3: Hey Nico.
2: Dag Nico.
3: Nico, jij stuurt ook iets speciaals, want ik had het niet meteen door wat jij stuurde. Sven, wel, wat stuurde jij?
4: Los in de broek.
3: En ik zat tegen, ik zat tegen Sven. Los in de broek, ja, wat bedoelt hem?
2: Dat hij geen onderbroek draagt.
3: En gewoon een jeansbroek over jouw flieter.
4: Ja.
3: Oh, ja. Is dat leuk dan, of wat?
4: Het zou wel zijn.
3: Ja, maar is dat...
4: Ja. Lekker luchtig.
2: Zeg maar, wacht. Welke job doe jij, Nico?
4: Ik werk op Volvo Car Cent.
2: En je staat er dan eigenlijk dus, bij al de collega's? Ja, oké. Okay, goed.
4: Nee, als
2: je dan
4: denkt, op het werk draai ik een onderbroek.
2: Ah ja, want dat is niet dat er zo'n schoon nieuw modelletje passeert, dat je denkt, hop, lappa. Want dat is toch wel altijd gevaarlijk hoor voor een man als hij een onderbroek draagt. Was het geen voor te kijken?
3: Ja, maar ja, een automodelletje of een vrouwelijk modelletje?
2: Ja, dat liet ik even in het midden. Maar Sander, jij bent ook van dat soort eigenlijk? Of wat?
5: Ik moet zeggen, als het zo heel mooi weer is in de zomer, dan zonder t-shirt, dan met zo gewoon een sportbroekje aan. En dan moet je ook geen onderbroek
2: aan. Maar als je
5: een
2: korte broek naar het werk komt, dan zit je hier met Jean-Louis die
5: Sven,
2: kopje
5: geen
2: kan komen opsteken.
5: Omdat hij gezegd van, er kan altijd iets gebeuren bij een man, dat wil ik op het werk niet voor hebben. Ja, dus tuurlijk. Ik wil zeggen, dan heb ik al een onderbroek aan.
2: Hey, dat je onze bazin ziet voorbij komen en gelukkig wordt ofzo.
3: Ja,
2: Dan
3: heeft hem twee onderbroeken aan, zeg. Dat is zeker niet gebeurd.
2: Oké, maar weet je wat wel heel erg duidelijk is? Iedereen die nu wakker is, we zijn al vroeg opgestaan, iedereen die nu wakker is, die stuurt als mensen niet elke dag een verse onderbroek aan doen. Ik weet niet wat dat onderzoek vandaan komt.
3: Van de UGent, maar weet je, misschien dat bij de jeugd of zo? Allee, ik weet nog vroeger toen ik net samen was met mijn partner.
2: Ja?
3: Ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar dan ging hij soms wel eens op mannenweekend.
2: En dan deed
3: hij
2: dus niet.
3: Dan nam hij zeker
2: mee,
3: niet het aantal, moet ik het zeggen. Soms ging hij een week snowboarden of zo. Hij nam zeker niet het aantal onderbroeken mee, evenredig met het aantal dagen dat hij weg was.
2: Kijk, en geniet van de vrijheid, vriend, waar je maar kunt. En je hebt eigenlijk al gezegd wat het verhaal is natuurlijk. Universiteit Gent.
3: Oh ja?
2: Lange aardig op een bakfiets, die zien er ook zo uit als... Oh. Ja, sorry, zie je uit. Die dragen ofwel de hele week dezelfde onderbroek. Voor het milieu, die

0: half zeven. Een tip voor een safety first leven.
1: In de online wereld van je kinderen, vandaag gaat het over grooming. Ik wist niet wat dat was, maar Niels van Pamel van Child Focus, die legt het uit.
2: Dat is dus eigenlijk het fenomeen waarbij dan volwassenen een minderjarige...
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.

0: Een tip voor een safety first leven.
1: In de online wereld van je kinderen, vandaag gaat het over grooming. Ik wist niet dat was, maar Niels van Pamel van Child Focus, die legt het uit.
2: Dat is dus eigenlijk het fenomeen waarbij dan volwassenen een minderjarige contacteert, vaak online, met een seksueel doel. Nu, dat seksuele doel kan tweeledig zijn. Enerzijds heb je mensen die hun collectie van beeldmateriaal van minderjarigen proberen te vergroten, dus effectief gaan proberen beelden te ontfutselen. En dan heb je ook nog een tweede groep groomers die effectief uit zijn op fysiek seksueel misbruik van een kind.
1: Walgelijk dus. En Child Focus die heeft de cijfers en je schrikt als je hoort hoeveel kinderen bij ons in Vlaanderen al het slachtoffer zijn geworden van grooming.
2: Onderzoek van Apenstaartjaren, dat tweejaarlijkse onderzoek waarbij dat we bij Vlaamse kinderen gaan kijken naar hun online wereld, heeft aangetoond dat 27%, hou je vast, 27% van alle kinderen aangaf dat er al eens een volwassene met hen een seksueel getint gesprek gestart is. Dus dat is eigenlijk het risico en dat is gigantisch, hè?
1: Waanzin. En groomers die zoeken overal online naar kinderen, zegt Niels.
2: Eigenlijk komt het erop neer dat elke applicatie dat een jongere op zijn telefoon heeft staan met een chatfunctie, dat daar groomers hun weg naar proberen te vinden. Hè. De groomers gaan de omgeving waar dat veel kinderen zitten, gaan proberen uit te buiten. Zo hebben wij bijvoorbeeld dit jaar een dossier van grooming geopend op Spotify. En dat gaat heel veel mensen verbazen, maar ja, wat hebben wij gemerkt? Sinds 2025 heeft Spotify een chatfunctie. Dus het is niet zo gemakkelijk om gewoon kinderen weg te houden van het internet. Dat willen we ook niet, want het is een plek met heel veel mooie dingen waar dat kinderen kunnen leren, experimenteren. Hè? Een omgeving dat we van hen niet willen wegnemen. Wat dat we wel willen, is dat die omgeving veel meer leeftijdsadequaat wordt. Hè? Dat de privacy settings van die minderjarigen dat die goed staan en dat het niet zomaar mogelijk is voor volwassenen om die minderjarigen te gaan vinden online. Dat is al een heel belangrijke.
1: Zelfs iets als Spotify is niet onschuldig. Maar wat kan je daar als ouder aan doen?
2: Wij gaan nooit alles begrijpen. Wij gaan nooit elke app kennen waar dat kinderen mee bezig zijn of waar dat jongeren op zitten. Wat dat we wel kunnen doen, is een goede communicatie gaan voorzien. Een open communicatie, waarbij dat wij als volwassenen via een niet oordelende houding, wat dat wil zeggen dat wij kinderen niet gewoon zomaar gaan victim blamen. En wij gaan hun zeggen dat loopt er soms iets mis, wat dat kan, dat ze op dat moment bij ons terecht kunnen, bij ons als volwassenen, en dat wij hen niet gaan veroordelen. Want, nu kom ik bij een heel belangrijk punt, disclosure, dus eigenlijk de meldingsbereidheid van minderjarigen na digitaal seksueel geweld, waar dat grooming een voorbeeld van is, is superlaag. Jongeren kampen met heel wat schaamte, denken dat het hun eigen fout is en weten niet waarheen.
1: Oh, Niels geeft ook nog een goede tip.
2: In het spel praat je enkel over het spel. Als er een volwassene het gesprek begint en het gaat plots over andere zaken, over jouw privéleven, ja, dan kan je ook effectief nee zeggen. Dan kan je dat blokkeren en het is belangrijk voor kinderen om dat te weten.
1: Ja, inderdaad. Goede tips, maar heftigheid komt binnen.
3: Absoluut.
1: Als je meer wil weten, dan kan je terecht natuurlijk bij Child Focus of de slimmer online tool van Proximus. Maar echt die grooming... Ik ben blij dat ik dit heb kunnen horen.
0: Samen met Proximus voor je kids online even fun maken als offline. Dat is slim. Proximus.

0: Ondernemerschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
2: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè?
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
4: Huh? Allee, bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
5: Zo zei jij toch niet? Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Wienerberger.
7: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
8: Natuurlijk, Danne.
9: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Vrijdag 2 oktober zijn we vandaag.
2: Vandaag in de spotlight.
1: Ah, luisteraars, we moeten nog iets doen. Er is een man die we vandaag nog eens in de spotlights moeten zetten. Zijn naam is Maurice de Munter uit Grimbergen. Je zal hem misschien niet kennen, tenzij al lang naar ons programma luistert. Want in 2017, bijna 10 jaar geleden, was de toen 80-jarige Maurice te gast bij ons in onze ochtendshow. Omdat we gelezen dat er in Nederland een oudere variant zou komen van The Voice. En dat was bij ons toen nog niet. Later is dat ook in Vlaanderen gekomen. Maar in Nederland was dat. En wij zeiden toen, weet je wat, wij gaan dat in onze ochtendshow ook eens doen. En wij organiseerden toen, we noemden het The Voice voor coole 65-plussers.
3: Want die bleken massaal te bestaan.
1: Ja, natuurlijk. En we deden een oproep en we nodigden nadien 5 finalisten uit naar de studio. Ja, ik moest de namen opzoeken hoor. Roy Payne, François, Norman, Dirk en dus ook Maurice de Munter uit Grimbergen. Zij werden tijdens de Blind Auditions beoordeeld door Misha Mara en Jo met de Banjo. Uiteindelijk was het Maurice die de harten van de jury en van de luisteraars kon veroveren met zijn Nederlandstalige versie van My Way van Frank Sinatra. En luisteraars, hoe blij iedereen was toen we het bekend maakten dat hij de winnaar was. De absolute winnaar van deze allereerste, de echte allereerste versie van The Voice voor coole 65-plussers was...
4: Maurice
1: heeft gewonnen! Oh, en iedereen in mekaars armen gesprongen. Dat was echt een fantastisch moment. Echt heel feestelijk. Ze gunnen het elkaar ook keihard. Maurice was ook zo'n vrolijke, sympathieke tachtiger. Hè?
3: Heerlijk. Kijk aan zo wou je ook 80 worden.
1: Ja, absoluut. Maar, vrienden, nu is er droevig nieuws over Maurice. We kregen 2 weken geleden een mail van zijn stiefdochter Christel. En ze zei dat Maurice ernstig ziek is, dat hij in het ziekenhuis ligt. En intussen is zijn gezondheid zo sterk achteruit gegaan dat Maurice er zelf voor gekozen heeft... dat hij voor euthanasie gaat. En dat zal vandaag zijn. En Christel hoopte dat hij nog 1 keer in de bloemetjes kon worden gezet. Omdat muziek en optreden hem altijd heel veel plezier hebben gegeven. Maurice, we gaan je nog even laten horen.
3: We love you, hè.
1: Ja, Maurice. Nog een stukje van je mooie optreden bij ons. Door.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Het Hof van Assize in Brugge heeft Chris van Haverbeke gisteravond over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
2: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
1: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraak. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
3: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. En dat zijn wel uitdagingen die permanent zullen blijven. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten blijven scholen, maar ze ook het fysieke contact aanwezig te houden.
1: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. Coach Ster Habib Sadeh.
4: We hebben een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ja, ze maken wel fouten en in dit niveau mag dat niet. Hè. We gaan aan de slag. We moeten wel gewoon terug onze kwaliteiten laten zien. Hè.
1: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. En op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En ook Lucas Hanvaux pakte zilver op de 400 meter vrije slag. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: Show.
1: Nou, ik heb dat artikel even volledig gelezen en ik vind het wel boeiend hoe die dingen werken in de politiek. Want je weet dat allemaal niet, hoe dingen tot stand komen achter de schermen. Want binnenkort, dat weet je, daar is ook veel rond te doen, ga je bij elke advertentie voor bier of wijn de zin alcohol schaadt de gezondheid te lezen krijgen. Terwijl we vroeger waarschuwden voor overmatig drankgebruik, is nu al van bij het eerste glas dat het gevaarlijk is. Dat is een idee van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Dat is al niet de vrolijkste Frans die er rondloopt in ons land. En daar is heel veel commentaar op gekomen, want hij vindt dat heel belangrijk. Hij zegt, ja, elk glas, het minste, is al heel erg gevaarlijk, zegt hij. En dan zeggen mensen, maar goed, alles houdt potentieel gevaar in. Als je gaat vliegen, kan dat gevaarlijk zijn. Het vliegtuig kan neerstorten.
2: Padellen.
1: Ja, kan je die bal in je ogen krijgen.
2: Zonder de krant gisteren.
1: Bijvoorbeeld, suiker is al eigenlijk van de eerste hap niet goed. Te weinig slapen is niet goed. Vet is niet goed.
2: In de zon lopen.
1: We kunnen ze over alles waarschuwen en dan wordt het leven alleen maar gevaarlijk. Maar het straf is nu, en dat artikel moet je eens proberen te lezen, die nieuwe regels rond die alcoholreclame, die zijn tot stand gekomen, zeggen nu verschillende mensen, door grove belangenvermenging. Wat is er gebeurd? Daar is een soort van commissie samengesteld die daar advies moest rondgeven. En daar zat ook een professor en voedingsdeskundige Patrick Mully in. En die Patrick die zegt, ja, weet je, overdaad schaadt. Ja, en dat, je kan erover discussiëren wanneer het te veel is. Maar dat eerste glas, dat is niet per se zo gevaarlijk als dat nu wordt gezegd. En hij heeft daar ook op aangedrongen. Maar hij zei, in die groep die was samengesteld door de minister, daar zaten bijna alleen maar mensen van het expertisecentrum alcohol en andere drugs, die natuurlijk altijd te maken hebben met verslavingsproblematiek en dat soort toestanden. En die daardoor heel erg anti-alcohol zijn. Hij noemt ze zelfs eigenlijk fanatiekelingen. En die hebben gedrukt op het beleid van de minister, die dat ook maar al te graag wou horen. En hij zegt, en daardoor zitten we nu met die maatregelen. En het is HLN onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert die dat artikel heeft gemaakt. En ja, dit kan uitleggen.
3: Het is wel opvallend, hè, dat zo'n professor toch naar voren treedt en het verhaal doet van hoe het er achter de schermen aan toe is gegaan. En je kan alleszins niet ontkennen dat die werkgroep inderdaad vooral bevolkt was met mensen die er baat bij hadden om strengere regels op te leggen. En dat is eigenlijk dus het punt dat professor Mully wil maken. We moeten daarover waken dat de Hoge Gezondheidsraad niet gebruikt wordt door ministers om eigenlijk hun eigen politieke visie op te leggen. Het moet wetenschappelijk onafhankelijk blijven. En dat is volgens hem hier niet het geval geweest.
1: Nou ja, er zouden mensen zijn die nu zouden kunnen zeggen, Frank van den Broeke had hetzelfde fanatiek ook al om een bepaald soort wetenschappers te geloven tijdens COVID. Enfin, maar goed, wat alcohol betreft, laat ons zeggen, het zal erop komen. Hij heeft het beslist. Maar als je dan die Patrick Mully hoort, dat lijkt mij ook een verstandig mens. Je moet maar eens lezen in de krant. Denk ik, beste vrienden, dat het ene glaasje vanavond op café, dat ene pintje, nog niet levensgevaarlijk is. Zullen we het daarop houden?
2: Ja, en als je echt op café gaat vanavond, nog een tip van mij. Geniet ook van je borrelnootjes. Zorg dat je er voldoende krijgt.
1: Ja, ik weet waar je
2: naartoe. Want dat is nog een ander probleem in de horeca. Dat moet opgelost worden. Hè. Ja, de mintjes die kaarten het gisteravond aan in Jade en de Belgen op televisie.
4: Wat heel leuk is aan hier in België wonen, is dat als we een drankje bestellen op café, dat daar altijd iets klein van tapas bij komt. Een klein knabbeltje, een koekje, een chipje, een nootje. Vind ik heel leuk. Maar er is wel een groot onrecht dat ik daaromtrent zou willen aankaarten. Want als ik met mijn vriend op café ga en we bestellen alle twee een koffie, dan krijgen wij allebei een koekje. Als hij een koffie bestelt en ik een cola, dan krijgt hij een koekje en ik een potje nootjes. Als wij allebei een cola bestellen, dan krijgen wij één potje nootjes, inderdaad. En ik ben niet goed in wiskunde, maar als één cola recht heeft op één portie nootjes, dan hebben twee cola's recht op twee porties.

0: bijzondere chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
1: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
2: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
1: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
2: Oh, met praline, die gouden.
1: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
0: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
3: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
4: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life, nu zondag open.
5: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: Nu ook in je Maxizo-winkel.
9: Hallo!
8: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo.

0: Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: vroegere programma op televisie, waar hij al dat soort dingen onderzocht. En ik dacht, ja, Benny Bax, ja, hoe ver zit dat? Enfin, in elk geval, Grim had hem aan de lijn deze ochtend, maar hij is aan het werken op dit moment. Maar hij wou wel een boodschap voor ons inspreken. En we hebben ze daarnet gekregen. En je moet luisteren. Benny heeft het over de borrelnotjes, maar hij wil ons ook persoonlijk even goeiedag zeggen. Het is een ingesproken
1: vlogje. Lang geleden, hè?
0: Ja, ja, van Benny. Dit is Benny Bax dus.
2: Goedemorgen, Sven en Anke. Alles goed met jullie?
1: Ja.
2: Ja, met mij alles prima. We hadden een mooie zomer gehad en ik kijk weer uit naar het carnavalseizoen dat eraan komt.
0: 11 november.
2: We hebben destijds inderdaad de nootjes in cafés getest. Bleek dat er in 3 van de 5 stalen sporen van urine terug te vinden waren. Dit wijst erop dat niet iedereen zijn handen wast na een bezoek aan het toilet. Horeca-uitbaters mogen nooit voeding dat al op tafel gestaan heeft terugserveren aan de klant. Dit geldt ook voor de nootjes. Op de nootjes kunnen ook ziekmakende bacteriën aanwezig zijn, zoals E. coli, Staphylococcus aureus, maar ook gisten en schimmels.
1: Oei.
2: Men kan hier dus ziek van worden, zeker mensen met een zwakkere gezondheid.
0: Oh, dankjewel, Benny, voor de boodschap. Voilà, dat is
1: ook ooit van fijn om Benny Bax nog eens te horen.
0: Ja, de Limburger.
1: Jij moet die maar eens opzoeken, hè, dan zie je dat dat echt wel de tweelingbroer is. Allee, nee, van de vroegere Sven, van de Sven 1.0.
0: Ja, ja, ja. Huh? Maar goed, dus je weet, voilà. Maar goed, eigenlijk zou het niet meer kunnen gebeuren, omdat dat, en je denkt zeker na COVID mogen die nootjes niet terugkomen.
1: En heel veel luisteraars sturen ook bij ons in het café of in de brasserie, geven ze nootjes voorverpakt.
0: Ja, ja, ja, individuele porties. Zo. Ja, ja, ja, ja. Oké. Okay.
1: Als er maar gewoon voldoende op tafel staat, dat vind ik belangrijk.

0: Het cijfer van de dag.
1: Het is een behoorlijk stevig cijfer vandaag. Het is 2623.
2: Is dat iets met een loon? Is dat euro? Komt
1: nee,
2: de euro achter?
1: Nee, er komt geen. Het is gewoon, er zijn er 2623 van.
2: In wereldwijd of in ons land?
1: Niet in wereldwijd, niet in ons land, maar in Vlaanderen zijn er
2: in
1: 2623
2: Vlaanderen?
1: Van. Ja, inderdaad.
2: Heeft het iets te maken met miljonairs of zo?
1: Nee, bij wat? Miljonairs?
2: Ja.
1: Nee, dat zullen, miljonairs zullen er meer zijn.
2: Oké. Okay.
1: Miljonairs, dat is dan weer
2: wacht,
1: iets anders.
2: Wacht, maar heeft het iets met geld te maken? Ja,
1: het heeft
2: nee?
1: niks met geld te maken, nee, nee. En ik moet ook wel zeggen, dat is nu, ja, dit is altijd een momentopname. Hè. Het kan ook zijn dat er morgen weer eentje meer zal zijn, of dat er weer eens twee minder zijn. Dat is een ding dat in beweging is, maar de laatste cijfers 2623.
2: Maar, ik wil het zijn.
1: Jij wil het, je zou het zelfs willen zijn, denk
2: ik. Is het
1: ik.
2: Iemand hier bij ons in de studio?
1: Nee, het is niet iemand bij ons in de studio.
2: Maar kan je het worden als je het wil, of moet je zo
1: geboren
2: zijn?
1: Je kan
2: zijn?
1: Het niet worden, maar jij bent wel half zo geboren.
2: Half?
1: Ja, ik vind wel dat je eigenlijk zo wel een beetje bent geboren.
2: En jij?
1: Nee, ik niet.
2: Nee?
1: Ik niet. Nee, maar bij jou, ja.
2: Maar
1: bij jou zit het er gewoon in gebak. Het is
2: maar
1: echt
2: is het een
1: zo.
2: Eigenschap?
1: Het is geen eigenschap.
2: Geen eigenschap?
1: Nee, het is iets,
2: niks karakterieels.
1: Het is iets je kunt vastpakken als je wilt.
2: Je kunt het vastpakken, ja, maar waarom zeg je dan dat het half ingebakken bij mij is?
1: Ja, het zit zelfs drie kwart ingebakken bij jou, denk ik.
2: Huh? Maar wacht, je kunt het vastpakken.
1: En er zijn er 2623 van ons. En nu ben ik heel erg benieuwd.
2: Oh, dat is te cryptisch. Kan niks mee.
1: Ik weet of iemand dit

0: zijn er 2623 van in Vlaanderen. Het zit bij een half ingebakken eigenlijk.
1: Kijk, ik dacht dat ik niks met jouw tips kon.
0: Ja?
1: En ik denk van de luisteraars dacht ik ook de eerste berichtjes die binnenkwamen. 2623 mensen met de naam Sven.
0: Nee.
1: Ja, dat zit niet half ingebakken in mij. En ik vroeg ook van, wil ik het zijn? En je zegt ja. Heel veel mensen sturen ook flitspalen. Maar ik snap het wel, want er zijn er natuurlijk van een heel groot aantal in Vlaanderen. Krullen in het haar, zwartharige vrouwen, borsten, stuurt Els. Eigenlijk het topantwoord.
0: De tips waren heel duidelijk.
1: Het topantwoord. Eigenlijk kennen de luisteraars mij toch altijd beter dan ikzelf.
0: Ja.
1: Frituren in Vlaanderen.
0: Zo, denk je dat dat het is?
1: Ja, dat stuurt iedereen.
0: Oh,
1: is het dat?
0: Ah. Wel, Anke. Jij denkt dus dat de 2600.
1: Ja, nee, ik zeg wat alle luisteraars denken.
0: Is dat jouw conclusie nou, alles wat ik gezegd heb?
1: Ja.
0: Ik kan je nu zeggen, we gaan zo meteen met eentje bellen.
1: Met een frituur.
0: Dat kan ik nog niet verklappen, maar met eentje van de 2623.
1: Ja.
0: Maar ik kan er wel bij zeggen, het is belangrijk dat jij het interview voor je rekening neemt.
2: Oké. Okay. Vanavond live bij VTM. Onze rode duivels tegen Turkije in de UEFA Nations League. En VTM 2 brengt live de kwartfinales van de World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confesses, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak. Zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dan word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
7: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
8: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
7: Lekker! Echt lekker!
9: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
10: en Brico Planet
9: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
10: 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% voor B+ leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
12: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
13: Alles is op.
12: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
13: Oké,
12: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: van de dag.
1: Ja, je moest even naar zoeken. Uiteindelijk had hij het juist. 2623 frituren in Vlaanderen nog. Echt hele goede, authentieke frituren. En je mag bellen met ja, een van de grote bazen van de frituren in ons land, Anke.
2: Ja, dat is Geert de Bisschop van Navifree, het Nationaal Verbond van Frituristen. Hey, en ik heb juist al 2 minuten een voorgesprekje gehad met Geert. En soms klikt het toch direct met iemand.
1: Ja, dat was duidelijk.
2: Ik zeg, Geert, wij kunnen nog uren babbelen over frituren. Want Geert is ook in een frituur geboren, net zoals ik.
1: Ja, kijk.
2: En Geert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, vrienden.
2: Ja, hallo.
3: Frietjes, hè. En frietjes op vrijdagochtend. Hoe beter kan je weekend starten?
2: Voilà, wij zijn echt broer en zus, ik hoor het nu al. Het friethuis in Roosdaal is jouw frituur. Maar hoe lang geleden opgestart door jouw mama?
3: In 67, dus dat betekent dat wij richting onze 60ste jaar gaan volgend jaar.
1: Oh, wauw, dat is cool. Wow. Ja, ja, ja.
2: Dus dan waren jullie echt een van de eerste in Vlaanderen met een frituur. Wauw.
3: Niet van de eerste, maar wel een rondrijdende frituur. Want mijn mama heeft jaren rondgereden met frietjes. Hè, van deur tot deur, zoals de ijskoman. Want haar papa was ijskoman en zij dacht, ik kan daar met frietjes. Dus zij reed van huis tot huis met frietjes.
1: Moch.
3: En dan... Ja. Sinds 86 zitten we in een pand.
2: Oh ja.
3: En, maar ze is een echte dorpsfrituur.
2: Ja, en ze is nu 81 en ze helpt nog mee in het friethuis.
3: Ja, ze zeggen ze moeit zich nog vooral, dat is heel fijn. En dan de balletjes en tomatensaus. Dat zijn, hier zijn dat de kleine balletjes en tomatensaus. Dat is het recept van de mama. Ja. En die worden nog één voor één bij haar gerold.
1: Amai, amai. Fijn is dat. 81, zijn okay, maar blijven rollen.
2: Kijk,
1: ja.
2: Het is nu 7:46. De ideale timing om nu al te watertanden. Wat is zo de specialiteit van het friethuis in Roosdaal?
3: Ja, ik zei het al, die balletjes en tomatensaus, natuurlijk de lekkere friet. Daar doen we nog iedere dag voor, precies, dat we de eerste zijn die we bakken.
2: Oh.
3: En de laatste tijd komen die loaded fries dan. En we hebben bijvoorbeeld een hete Victor met die loaded fries.
2: En wacht, loaded fries, dat kennen we intussen wel. Hè? Dat is zo, Sven kijkt eraan.
3: Ja, de Juliënkes, de roomboutjes en dergelijke en zo.
2: Maar wat is de hete Victor?
3: De hete Victor, ja. Het is een beetje zelf, dat zijn frietjes met heel veel kruiden.
2: Ja?
3: Weer dan die lekkere balletjes en tomatensaus, daar nog een kwak mayonaise en dan om het een beetje spicy te maken, de vuurvreter in stukjes erover en nog een geheim ingrediëntje. En dan kan je wel een tijdje voort.
2: Maar sorry, maar heb je dat nu niet, Sven? Dat het water je nu in de mond loopt?
1: Ja, maar
2: heb je dat niet?
1: Ik vind het goed dat je jezelf al aan het voorbereiden bent voor vanavond, maar ik wou er eigenlijk ook nog zo'n beetje een algemene vraag over stellen, want jullie waken over het ambacht van frietenbakken met een kwaliteitslabel. Ik wou het ook zo nog een beetje
2: een
1: algemeen gesprek. Maar waaraan kan je een echte vakman herkennen? Aan dat label en hoe controleren jullie dat? Hoe doen jullie dat?
3: Wel, we hebben dus in samenwerking met Tussenstaanse Centjes, wat heel fijn is, hebben wij het erkend futurist-project opgezet een paar jaar geleden.
1: Ja?
3: En dat betekent, als je bij een erkend futurist binnengaat, dan staan wij er garant voor dat het een ambachtman is die toch een paar dingen... sowieso in ere houdt om zijn beroep goed te doen.
1: Ja, sommige dingen zelf maakt, dat soort toestanden.
3: Ja, heel, heel klassieke dingen, want het is de friturist die wordt erkend en niet de frituur. Het is echt op naam. Het is, ik zeg maar, het is Piet Peters van de frituur. Het rombadje die wordt erkend, die is zijn frituur. Hij moet bijvoorbeeld heel logische dingen, maar die er toch moeten zijn en professionele installatie hebben. De snit van de aardappel moet tussen de 14 en de 18 mm zijn van de frietjes. De juiste aardappel gebruiken en die Xantal sausen. In orde zijn met de SAVV natuurlijk. Allemaal heel normale dingen, maar wat wij dan denken, kijk, als de frituurist daaraan voldoet en hij heeft minimum 5 jaar ervaring, want dat is ook nodig. Dan wordt hij een erkend frieterus.
1: En dat zijn de beste plekken om, om frietjes te gaan.
2: Voilà. Zo
3: ja, wij zeggen niet dat dat de beste frieten zijn, want frieten zijn natuurlijk wel van de ene naar de andere nog iets. Niet altijd hetzelfde. Maar hij zal wel heel serieus met zijn beroep bezig zijn.
1: Oké, perfect.
2: Zeg, wij gaan jou laten, want je moet je wel een beetje voorbereiden op de topdag vandaag. Vrijdag en de zondag ook bij jou waarschijnlijk, Geert.
3: De zondag wordt soms een nieuwe vrijdag, ja, inderdaad. Wee!

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de thee?
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
6: Panzers for life!
5: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
7: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Hoe komt dat?
7: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
10: Dovi keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
11: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
12: Goedemorgen. In Brugge reageert de familie van de slachtoffers opgelucht nu Chris van Haverbeke schuldig is verklaard aan de moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en de moordpoging op hun mama. Het is een vorm van gerechtigheid, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de mama.
13: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten. Zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënten. Ja.
12: Vandaag volgt de strafmaat. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
14: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten bijscholen, maar ze ook het fysieke contact te houden.
12: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seynhaven.
15: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar wat, we moeten daarin groeien.
12: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
11: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits.
11: Uit de 60s,
0: 70s
11: en meer.

0: is bijna zover. We mogen er maandag weer keihard invliegen vanaf 9 uur in de ochtend tot de vrijdag 23 oktober. Je kan ook live in de videoclips gaan binnenlopen van verschillende van de liedjes uit de top 2000 in Kortrijk. Moet je eens gaan doen dit weekend. Het wordt mooi weer. En vanochtend gaan we hier ook feesten, want heel veel mensen die gestemd hebben de voorbije week, werden door ons uitgenodigd voor een exclusief concert deze ochtend van de wereldberoemde Raf en Ronnie.
1: Yes, een exclusief intiem mini-concert. Goedemorgen, dag Raf van Brussel en Ronnie Moussuze. Raf en Ronnie, zijn jullie eerder eigenlijk al intiem geweest?
2: Ja. Je hebt mij wel eens pijn gedaan, dat is zo.
1: Ik weet het. Maar zijn jullie vrienden eigenlijk?
2: Ja, enorm.
1: Ja?
2: Wij doen samen, hoe heet dat? Oenologie. Dus we gaan wijn proeven samen.
3: Juist.
2: We hebben zo'n cursus gevolgd.
3: Dat is niet waar, hoor. Kom aan.
2: Nee, in alle eerlijkheid, wij hebben nog nooit iets samen gedaan.
3: Nee, eigenlijk nog nooit samen gespeeld. Maar wel via altijd zo.
2: Ja.
3: Wij kennen dezelfde mensen. Ja, Raf. Ik heb met mijn broer vaak gespeeld.
2: Ja, ik heb met Rosli en met Robert vaak gespeeld. Ja.
1: Ah ja, maar jullie zijn altijd zo van die aimabele mensen die zo heel warm en zacht zijn en zo into muziek helemaal. Wat gaan jullie dan nu zelfs brengen voor die luisteraars?
3: Wel,
1: intieme sessie, wat gaat het zijn?
3: Aimabele, zachte muziek. Het enige wat wij kunnen. Nee, een selectie uit de liedjes van de top 2000 die wij vermoeden dat mensen gaan stemmen. Maar het kan ook zijn van die natuurlijk. De keuze is zo groot, dus we hebben daar maar een selectie uitgenomen.
1: Maar is dat dan
2: uit
1: zo
2: verschillende decennia?
1: In een videocall? Heb je een videocall van ik wil dit, ik wil dat?
2: Het is iets met een klavier en e-mail eigenlijk.
3: Ja.
2: Maar dat werkt perfect, hè? Dat werkt
3: mensen
2: perfect.
3: Kunnen dat. Dus die gele briefkaart doen we niet meer.
1: Ja?
3: Nee, mensen hebben van alle inzendingen gestuurd en we hebben daar een selectie uitgenomen. Maar zeg het, zijn zoveel nummers en zoveel hits. Je kan blijven gaan natuurlijk, maar het budget was beperkt. Dus je gaat het maar een aantal spelen.
0: Nee, maar even serieus. Hebben jullie dan kunnen repeteren? Of is dat echt iets wat deze ochtend gaat gebeuren? Zoals bijna jazzmuzikanten die met elkaar iets beginnen te doen zo.
2: Wel Sven, als je ons zo gaat benoemen als jazzmuzikanten, dan moet ik wel zeggen dat het... We gaan het moment laten spreken straks.
0: Maar zeg, jullie hebben niet gerepeteerd. Is dat wat jullie
3: eigenlijk... We gaan daar eerlijk in zijn.
2: We gaan daar eerlijk in zijn.
1: Ja, maar ik moet zeggen, langs alle kanten klinkt het zeer onvoorbereid en amateur. Ik heb al spijt dat we deze actie doen, jongens.
2: In alle eerlijkheid, Ron, ik kijk al mijn hele leven lang op naar Ron. Ik ben er vroeger nog als de B-Tunes gaan naar kijken met zijn broer. Dat is lang geleden, dat weet ik. Ik weet wat voor een geweldig muzikantzanger de man aan de overkant is. Ik kan ook iets. En samen weet ik dat dat zo meteen wel vonken gaat geven.
1: Ja.
2: En met de luisteraars erbij wordt dat iets heel...

0: dan kunnen doen.
1: Wel, als je... Ja, ze kijkt nu in mijn ogen.
2: Aan ja, mijn ogen. Werken ze?
1: Ja, ja, het zijn vooral die wimpers die gesmeed zijn.
3: Zou je dat wel doen?
1: Dat werkt wel.
3: Is dat mogelijk?
1: Ik kijk naar Raf, is dat mogelijk?
3: Is dat mogelijk?
4: Ja, dat is mogelijk.
3: Oké, dan hebben we gewoon een must ook voor jullie. Hebben we een mededeling ook, want...
5: Een blik achter de schermen. Achter de schermen.
3: Wij hebben ook alle twee onze top 3, onze top 5 en zo, alles ingevuld, ook voor de top 2000. Mm-hmm. Daar was iets heel raars aan de hand. Wij keken naar mekaars lijst. Dus Anke keek naar mijn lijst.
2: We hebben hetzelfde liedje.
3: Op nummer 1 staat bij ons hetzelfde liedje. Bij ons, dus op nummer 1 is dit hier.
6: Oh. Brian Adams.
2: Sunny
6: Side Up.
2: Vind je dat
6: geen
2: goed liedje?
6: It was the summer of 69.
1: Fantastisch nummer.
3: Dit is...

0: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
0: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
2: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag. Dovi
0: keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
5: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
4: Was dat alles meneer?
5: Geef mij ook nog één.
4: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op het eten? Of?
5: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be. Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
6: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Nu ook in je Maxizo-winkel.
11: Hallo!
10: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: De mistjedatjes van Connections.
13: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiques in Williamsburg.
14: Ah, miljard gemist!
13: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
15: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
16: Xina.
15: Info in je winkel of op xina.be.
17: Alleen maar golden hits
18: uit de 60s, 70s en meer.
17: Dit is

0: en Anker.
1: Goh, vrienden, het ligt al lang op tafel. Al die gesprekken die gaan over euthanasie. Als iemand dement is, hè, en die zegt, ja, ik wil natuurlijk niet gaan lijden later en die wil euthanasie ondergaan, dan moet hij dat soms veel te vroeg doen. Want je kan niet ergens een wilsbeschikking tekenen en dat ze dan andere mensen later dan beslissen voor jou dat het tijd is voor euthanasie. Dat is een debat dat al lang leeft. En ik had altijd het gevoel dat CD&V daar altijd het been in stijf hield. Dat die zeiden, nee, maar het leven is zo belangrijk. En dat snap ik ook wel, hoor. Het is een heel moeilijk ethisch vraagstuk. Maar nu lijkt het alsof CD&V een bocht aan het maken is en zegt, we gaan daar nu toch ruimte voor creëren. En we begrijpen dat als iemand, ja, dement aan het worden is, dat we ze toch niet te vroeg de beslissing moeten laten nemen natuurlijk. Om uit het leven te stappen.
2: Ja, VTM-journaliste Barbara Keulers heeft daar een aantal jaar geleden een boek over geschreven. Doodgewoon, euthanasie van Alzheimer tot zelfbeschikking. Een pleidooi eigenlijk voor een uitbreiding van de euthanasiewet. Barbara, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Dag Anke, dag Sven.
2: Hey. Ja, dat is een thema dat jou heel nauw aan het hart ligt, hè?
3: Ja, en helaas van heel dichtbij meegemaakt, hè. Mijn papa kreeg de diagnose Alzheimer en heeft eigenlijk op het moment van die diagnose al gezegd dat als de tijd rijp is dat hij euthanasie wou. En dat was te vroeg om niet te laten zijn. Daar komt het een beetje op neer hoe dat het nu in ons land in zijn werk moet gaan.
2: Ja, je had nog veel langer van jouw papa kunnen genieten als die wet op punt stond. Wat
3: Zeker.
2: Vind jij van die bocht van 180 graden van CD&V?
3: Ik stel me daar enkele vragen bij, als ik heel eerlijk mag zijn. Het staat effectief in het regeerakkoord. Hè. Dus bij de onderhandelingen is er al besproken dat de wet op euthanasie aangepast zal worden, uitgebreid zal worden voor mensen met dementie. Eerst en vooral, ik vind het jammer dat het alleen over dementie gaat. Dus met andere woorden, als jij ooit van de ene op de andere dag wils onbekwaam wordt door een ongeval of een hersenbloeding of zo, dan zou die wilsverklaring voor jou niet gelden. Maar kom, hè, laat ons blij zijn met wat er wel op tafel ligt. Maar er zijn wel een paar heel stevige voorwaarden die CD&V op tafel legt, waardoor het volgens mij heel moeilijk uitvoerbaar zal worden in de praktijk. Dus het is voor mij een klein beetje een maat voor niks aan het worden, zoals het nu op tafel ligt.
1: Wat zijn die voorwaarden dan? Want het is toch, je zou toch denken, het is redelijk duidelijk wanneer het niet meer gaat voor de mens in kwestie. Kunnen de mensen daar rond, als die dat op voorhand getekend heeft, de beslissing nemen in de plaats van die persoon? Dat is het toch?
3: Ja. Het is eigenlijk, op dit moment spreken ze over een multidisciplinair team. Dus dat er heel veel andere mensen hun oordeel moeten vellen. Ik vind ook dat het niet alleen over lijden mag gaan. Het gaat absoluut ook over waardigheid. Hetgeen waar ik mij het meeste vragen bij stel, is de actuele wens. En zoals het nu is, kan je geen euthanasie vragen als je wils onbekwaam bent. Hè. Dus je kan geen ja zeggen tegen euthanasie als je het niet meer 100% weet. Maar zij blijven vasthouden aan een actuele wens, ook als je al wils onbekwaam bent. Dus je hebt vastgelegd in je wilsverklaring, dan en dan en dan wil ik graag euthanasie. Maar op het moment dat de euthanasie gaat plaatsvinden en jij dus eigenlijk wils onbekwaam bent, dan kan jij nee zeggen volgens hen. Wat ik heel vreemd vind, want het is een zieke persoon, een wils onbekwame persoon, kan geen ja zeggen, dus zal volgens mij ook geen nee mogen zeggen. Dus ik vind die actuele wens vind ik een heel vreemde voorwaarde voor CD&V.
2: Ja, we zijn er nog niet.
1: Maar ik kan mij daar wel iets bij voorstellen. Hè? Want ik kan, ja, want je wil natuurlijk ook niet, als je dan een helder moment hebt, dat iemand anders in jouw plaats gaat beslissen, want dat het is geen gemakkelijke discussie.
3: Dat is waar, hoor. Maar het gaat echt over, als er heldere momenten zijn, dan zou je eigenlijk nog wils bekwaam gepercipieerd kunnen worden. Dus dan is er eigenlijk niet echt een probleem. Het is niet omdat er één onhelder moment is waar jij ja of nee in zegt, dat jij dan meteen geen euthanasie of wel euthanasie zal krijgen. Het gaat echt over iemand die al jaren wils onbekwaam is, die zijn bucketlist heeft opgesteld en het moment komt eraan en dan zou die wel nog nee mogen zeggen.
1: Nee,
3: dat
1: vind ik
3: eigenlijk heel vreemd.
2: Ik hoop dat wij je nog op een dag kunnen bellen met heel goed nieuws. Dat jij zegt van, oké, nu gaat er een fles Cola Zero open en nu gaan we het vieren dat het eindelijk er
1: doet. Ja. En die uitbreiding snap ik ook wel, dat het niet alleen over dementie moet gaan. Want ik zou ook wel graag in mijn soort van wilsbeschikking opnemen dat als ik ooit ergens van afval en ik ben verlamd en weet ik veel wat allemaal, ik kan niks niet meer beslissen.
2: Tuurlijk.
1: Dat het dan mag gebeuren. Dus, wauw. Goed, maar het is te hopen inderdaad dat we de goede richting uit evolueren.

0: vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is Loes.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
4: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
8: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
9: Bel & Bo.
10: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
11: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
10: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
12: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
15: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
16: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
17: Iedereen gelukkig.
16: Enkel in de winkels van
18: Leonidas.
16: Voorwaarden op leonidas.com.

0: We hebben een kandidaat aan de lijn met een spannende toekomst. Goedemorgen, dag Cliff.
1: Oké.
2: Okay. Goedemorgen.
0: Hey, jij bent op dit moment in het ziekenhuis, liefste Cliff uit de Tessenderlo, om een speciale reden. Vertel.
2: Op controle voor mijn vriendin, dat zwanger is. Dus dat was een van de laatste keer bij de bezoek bij de gynaecoloog.
0: Maar jongen, jij wordt over 2 weken voor de allereerste keer vader.
1: Ah, oké. Okay.
2: Zeker. Spannend.
0: Heb je daar goed over nagedacht, vriend?
1: Het is te laat, hè, nu, ja.
2: Ik ben er klaar voor, dus eigenlijk wel, ja.
0: Ja, je bent 41 jaar. Je bent er, denk ik, qua leeftijd klaar voor. Maar wat voor een papa ga je zijn? Heb je daar ook al over nagedacht?
2: Een aanwezige papa.
0: Oh, maar dat is dat allerbelangrijkste, dat je aanwezig bent, lieve Cliff. Ook de bevalling zie je het zitten om
1: aanwezig te zijn.
0: Bij het pushen.
2: Ik zie dat vooral zitten. Ik weet niet dat mijn vriendin erover denkt, maar ik zie dat in ieder geval zitten, ja.
0: Ja, je weet het, hè. Niet te veel advies geven, hè. Gewoon aanwezig zijn. En niet te veel goede raad geven of denken het beter te weten. Gewoon aanwezig zijn. Dat vind ik een hele goeie.
1: Allee, Cliff.
2: We zullen het ondergaan.
1: Ja. Maar goed, we willen eerst dit nog ondergaan. Ik hoop dat het jou ook gaat bevallen. Snel antwoorden, dat is de boodschap. En goed rijmen. En hopelijk heb je de actualiteit gevolgd. Hier komt de eerste. Na uren onderhandelingen van uw zus gaan, dat is natuurlijk niet niets. Och, garme, zeg minister. Krivits, dat is niet niets.
2: Krivits.
1: Minister Krivits. Oké, de volgende. En ook een kabinetchef ging jammer genoeg onderuit. Dat was er dan weer eentje van de partij.
2: Vooruit.
1: Ja, dit is goed. En ze mochten ook geen pintje drinken. En er waren geen koffiekoeken. Allemaal ongezond volgens...
2: Geen idee.
1: Frank van den Broeke. Die zegt toch dat pintjes ongezond... Ja, dus ja, oké. Maar goed, vooral voor de gewone Vlaming viel de begroting niet mee. Ze zitten weer goed in onze...
2: portemonnee.
1: Yes. Ook voor de beesten in de zoo. Triest nieuws en veel geblijd. Want die zijn bijna al hun subsidies...
2: allemaal kwijt.
1: Jawel, dat is goed. Ook de musea moeten op rantsoen en het met miljoenen minder.
2: Doen.
1: Yep. Ook de duurste vedetten van de VRT hebben al spijt. Want het is binnenkort gedaan met hun...
2: een dikke pre.
1: Nee, daar rijdt niet. Exclusiviteit. Spijt en exclusiviteit. Dikke pre. En dan gaan we staken, heeft de vakbond gezegd. Met de VRT, hè? Dus dan gaan we staken, heeft de vakbond gezegd. Maar goed, dan kun je natuurlijk bij Joe. Terecht?
2: Geen idee.
1: De vakbond heeft gezegd, bij Joe terecht. Allee, concentreer, man. Anders gaan we een epidurale moeten steken, hè? Oké, daar gaan we. De top 2000 van Joe. 3 weken lang. Je kunt hier stemmen voor Vlaams...
0: oh.
1: Gezang, hè?
2: Ja.
1: Dat is de democratie. Bij ons is het muziek. Oké, de laatste. Oké. Dat mag zelfs een stemmeke voor Clouseau zijn. Want die gaan 3 keer optreden in het stadion van Koning...
2: Boudewijn.
1: Ja! Oké, nu nog wel op het einde. Ja.
0: Goed, Cliff, je maakte het spannend, hoor. Je kon €500 winnen, maar het is ja, ook mooi. €250 geworden.
1: Wow,
0: zeker met een dochter op komst kan je die centjes wel gebruiken. Hè. Hoe gaat het kindje heten?
2: Dat kon ik nog één keertje zeggen.
0: Eerste letter.
2: Dat wel weten dat het zover is.
0: Eerste letter. Eerste letter.
2: Een A.
0: Anke!
1: Amelie!
3: Wil jij ook kans maken op €500? Meld je dan nu aan in de Joe-app en doe volgende week mee met Niet Lullen Gaten Vullen.

0: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kat.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
3: Een goeiemorgen. Steeds minder Belgen kunnen onverwachte kosten opvangen. Minder dan 1 op de 5 slaagt daar zomaar in. Dat blijkt uit cijfers van incassobureau Intrum. Guy Kolpaert.
4: Dus dan kan je zeggen, oké, dat valt nog mee. Maar we zien ook dat de groep die meerdere rekeningen te laat betaalt, dus 2 keer een factuur te laat betalen of meer, dat die wel stijgt. Het was 8% in 25 en dat is er 19, of dus bijna 20. Dat betekent eigenlijk 1 op 5 mensen die structureel meer dan 1 rekening te laat betalen. Dat is best veel.
3: Iets meer dan een kwart van de Belgen moesten afgelopen maanden ook geld lenen om de rekeningen te kunnen betalen. In Brugge reageert de familie van de slachtoffers opgelucht nu Chris van Haverbeke schuldig is verklaard aan de moord op zijn 2 dochters van 8 en 5 en de moordpoging op hun mama. Het is een vorm van gerechtigheid, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de mama.
5: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten, zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënt. Ja.
3: Vandaag volgt de strafmaat. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een 10-tal dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats, tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seinhaven.
6: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar als wat, we moeten daarin groeien.
3: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
2: Dit is Joe Gold.
7: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
7: 70s
2: en meer.

0: Je hebt het, ja, het er even, een van de luisteraars naar hier meegenomen. Het optreden gaat bijna beginnen.
1: Yes.
0: Maar de verbinding was potsing weg.
1: We zitten daar in een bunkertje.
0: Zo klein
1: en intiem is dat daar. Als de deur dicht is, is er gewoon geen connectie meer.
0: Oké, vandaar.
1: Maar Sven, ik heb daar net gezeten. Hè. Het is intiemer dan intiem.
0: Is waar, ja.
1: Isolde, jij zat op de eerste rij. Het is toch niet normaal? Je kon echt een neushaartje stellen vanaf van Brussel, hè?
2: Ja, het ziet er zalig uit. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen.
1: Ja. Leuk, vind je spijt dat je toch je man Dirk hebt meegenomen nu je weet dat je zo dicht bij Raf van Brussel kan zijn?
2: Mag ik dat zeggen op de radio?
1: Hij hoort dat toch niet, want hij zit in die bunker te wachten.
0: Daar.
2: Er zijn geen bewijzen achteraf, toch?
1: Nee. Je mag zeggen wat je wil. Maar je hebt er zin in het concertje.
2: Enorm. Het ziet er zalig uit.
1: Ik was nog even naar jullie ontbijtclub gaan kijken, want jullie hebben eerst heerlijk ontbeten. Maar het was wel een toffe compagnie, hè?
2: Ja, het was zo direct een klik tussen... We zijn mama 10.
1: Ja.
2: En ja, direct een klik tussen al de mensen.
1: Oh, fijn.
2: Ja.
1: Ja, en dat allemaal omdat jullie gestemd hebben op de top 2000. 5 duo's werden geselecteerd en die krijgen dus zometeen een mega intiem concertje cadeau van Raf van Brussel en van Ronnie Mosuze. Ik ga je laten gaan, dat je niet wist.
0: Ga maar rustig naar daar. Wij gaan, we hebben wel een rechtstreekse lijn met de mengtafel en we gaan straks ergens een stukje proberen mee te luisteren. En ik hoop dat hij die Shigozama gaat doen. Heb je de setlist gezien?
1: Ik heb de setlist niet gezien. Ik heb wel gezien dat Raf van Brussel iedereen persoonlijk een kus ging geven.
0: Oké.
1: En Ronnie ook.
3: Dit is Joe.
4: Sven en

0: en Anke.
1: Zeg, oké. Goed, het ene nu na het andere zijn ze aan het spelen. Misschien dat we er straks nog iets gaan kunnen laten horen bij de collega's in de loop van de dag. Maar dit klonk daarnet al fantastisch. Ze hebben al gespeeld. She Goes Nana.

0: stap in de Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel.

0: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
4: Volkswagen.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
7: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
7: Maffa.
6: Lidl, dat kan tellen.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
10: Wow.

0: We weten het allemaal, je kinderen of kleinkinderen, die zitten veel online. En als ouder heb je vaak geen zicht op wat die daar precies doen. En daarom hebben we deze week samen met Proximus aandacht besteed aan de online veiligheid van kinderen en jongeren. Vanochtend vroeg hadden we het over iets heel heftigs al. Grooming, dat is wanneer kinderen online benaderd worden door volwassenen die zich voordoen als minderjarigen. Om zo naaktfoto's te ontfutselen of om in het echt af te spreken om walgelijke dingen te doen. 27% van de Vlaamse jongeren zou met een of andere vorm van grooming te maken krijgen. Dat is echt waanzinnig veel. En Niels van Pamel van Child Focus die zegt dat groomers overal online naar kinderen zoeken.
1: Eigenlijk komt het erop neer dat elke applicatie dat een jongere op zijn telefoon heeft staan, met een chatfunctie, dat daar groomers hun weg naar proberen te vinden. De groomers gaan de omgeving waar dat veel kinderen zitten, gaan proberen uit te buiten. Zo hebben wij bijvoorbeeld dit jaar een dossier van grooming geopend op Spotify. En dat gaat heel veel mensen verbazen, maar ja, wat hebben wij gemerkt? Sinds 2025 heeft Spotify een chatfunctie. Dus het is niet zo gemakkelijk om gewoon kinderen weg te houden van het internet. Dat willen we ook niet, want het is een plek met heel veel mooie dingen waar dat kinderen kunnen leren, experimenteren. Hè? Een omgeving dat we van hen niet willen wegnemen. Wat dat we wel willen, is dat die omgeving veel meer leeftijdsadequaat wordt. Hè? Dat de privacy settings van die minderjarigen dat die goed staan en dat het niet zomaar mogelijk is voor volwassenen om die minderjarigen te gaan vinden online. Dat is al een heel belangrijke.
0: Ja, wat kan je zeggen tegen je kinderen? Niels die heeft echt een goede tip.
1: In het spel praat je enkel over het spel. Hè? Als er een volwassene het gesprek begint en het gaat plots over andere zaken, over jouw privéleven, ja, dan kan je ook effectief nee zeggen. Dan kan je dat blokkeren en het is belangrijk voor kinderen om dat te weten.
0: Heel helder. Alleen over het spel praten en geen privévragen beantwoorden. Ja. Voor alle vragen over de online veiligheid van je kind is er ook de Slimmer Online tool van Proximus. Dan moet je gewoon via Google Proximus Slimmer Online intypen en je vindt die meteen. En je kan daar elke vraag over je kind online stellen. En supergoeie tips hebben ze daar.
2: Het samen met Proximus voor je kids online even 7 fun maken als offline? Dat is slim. Proximus.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
2: Go yellow!
3: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Joe Gold.

0: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. In het Vlaams parlement start rond deze tijd het debat over de septemberverklaring. Minister-president Diependalen stelde zijn besparingsakkoord woensdag voor. Zijn regering gaat de komende 3 jaar zo'n 3 miljard euro besparen om de Vlaamse begroting in evenwicht te krijgen. Onder meer op het kindergeld en de subsidies. Vandaag zal ook de oppositie daar haar mening kunnen overgeven. Al maar meer Belgen hebben een testament. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 50.000 bij. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de notarissen. En het zijn opvallend vaker jongere mensen.
3: Op jongere leeftijd wordt er ook een woning aangekocht. En dat zet vaak mensen tot nadenken. En er zijn vandaag heel veel diverse samenlevingsvormen. We hebben bewust alleenstaanden, we hebben plus oudergezinnen. Dat zijn mensen die, als ze zouden overlijden zonder testament, moeten terugvallen op de wettelijke regeling. En die is niet aangepast.
2: Als je een testament laat opmaken door de notaris, betaal je zo'n €600. Maar je kan het ook zelf thuis bewaren. En de Portugese bondscoach Jorge Jesus is uitgefloten door Portugese fans voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Hij heeft ruzie met sterspeler Cristiano Ronaldo. Die is daardoor opgestapt. Portugal won wel met 2-4. De bondscoach zei dat die prestatie belangrijker is dan al de rest. Zondag speelt Portugal een thuiswedstrijd tegen Noorwegen. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
1: Dit is Joe Gold.
4: Met Carol Schmidt.
5: Goedemorgen.

0: Joe Cocker en Jennifer Warnes met de beroemdste hit uit de film An Officer and a Gentleman, Up Where We Belong. Goedemorgen.
1: Joe Colt.
0: Dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt. Beste uit de 60s, 70s en meer. En zometeen pure Motown van Diana Ross en The Supremes. Maar ook Eagles. En uiteraard is er ook vandaag de schatkamer, waarin ik een beroemde plaat op een piedestal zet. En we hebben het over Tom Petty en een van zijn beste songs. Rond 10:30 hoor je er alles over, want het is vandaag al 9 jaar geleden dat hij onverwacht overleed. Ondertussen is The King in the building. Dit is Burning Love. Goedemorgen.

0: Pompi.
1: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
0: Oh.
1: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
2: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
2: Ik dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Batzerfilms.
7: Batzers for life!
6: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Batzers, exclusief met VTM Go+.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
11: Wat nu?
12: Ja, ik bel rap de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
14: Nog voor jij kan denken...
15: Ik heb gelijk geen energie...
14: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
16: Oh, mijn rug zit vast.
14: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
17: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
14: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
18: Proximus presenteert.
19: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
20: Ja.
19: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
20: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
19: Nee, dat is louche.
18: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
21: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
22: Xina.
21: Info in je winkel of op xina.be.
23: Dit is Joe Gold.
24: Alleen maar gold.

0: Eagles en One of These Nights bij Joe Gold. De schatkamer van Schmidt komt eraan. Daarin een ode aan Tom Petty. Maar eerst nog drie golden hits op rij. Met Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Jackie Wilson ook. En dit is Claire, het meisje waarop Gilbert O'Sullivan moest babysitten.
1: Claire.

0: meester in het maken van hartverscheurende songs ook. Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Vandaag is het exact 9 jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van Tom Petty. Hij was 66 jaar jong, had nog net op het podium gestaan met zijn Heartbreakers in de Hollywood Bowl. En een aantal dagen later was het gedaan. De oorzaak een overdosis pijnstillers, volgens zijn officiële overlijdensakte. Maar laten we niet vergeten, Tom sukkelde al langer met zijn gezondheid. Over de hele wereld treurden fans en terecht Tom Petty, de man die 4 decennia muziekgeschiedenis schreef. Met een geweldige stem, ook toffe liedjes stuk voor stuk, herkenbaar uit duizenden. American Girl, Breakdown, Don't Do Me Like That, Refugee. Het zijn niet zomaar nummers, het zijn gewoon tijdcapsules. Petty startte in 1977 met de Heartbreakers en ging in de jaren 80 ook nog eens solo. Wie kent Free Fallen niet of I Won't Back Down? En als je dacht dat supergroepen iets voor stripverhalen waren, Petty was ook gewoon lid van de Traveling Wilburys met Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne en Roy Orbison. Een team waar je zelfs als muzieklegende zenuwachtig van zou worden. En weinig mensen weten dit, maar Tom Petty kreeg het muziekvirus te pakken na een ontmoeting met Elvis. Hij was 10 jaar oud, 1 blik op de King en de gitaar was plots belangrijker dan huiswerk. Tom Petty, vandaag in de schatkamer.

0: ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
0: Oh, my zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
4: Hoe mag die steek gebakken zijn?
5: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
5: Bleu.
6: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en To Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, graag iets Japandi.
9: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
8: Kleurrijk.
9: Ja, met veel beige.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
10: Oh, yellow!
11: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Imos Koopman!
12: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
13: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1+1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
16: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
17: Profel.
18: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Profiteer nu van speciale condities.
19: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
20: en Brico Planet
19: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
20: 20% korting op alles.
19: En zelfs 25% voor B-plus leden.
20: Want zelfgemaakt
19: is slim bespaard.
20: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
21: Knaldi! Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
22: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
23: Iedereen gelukkig.
22: Enkel in de winkels van
24: Leonidas.
22: Voorwaarden op leonidas.com.
25: Alleen maar golden hits.
26: Uit de 60s,
25: 70s
26: en meer.
25: Dit is Joe Gold.

Honesty, dat eenzame woord. Ook zo goed gevonden eigenlijk van Billy Joel. En een van zijn grote klassiekers bij Joe Gold. Een koffer vol goede vibes nu. En een refrein dat meteen naar de vakantie ruikt. Hier is Cliff Richard.

0: Superplus deals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de thee. En de thee?
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de thee?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise.
2: Mm-hmm.
3: En dan ook nog 2...
2: Wat is dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1...
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op te eten? Of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen. In het Vlaams parlement moet het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Doze.
9: Nul visie, nul groeiplan, nul zicht op de toekomst, nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met hand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
8: Al maar meer Belgen hebben een testament. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 50.000 bij. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de notarissen. En het zijn opvallend vaker jongere mensen, zegt notaris Goedelen van de Kerkhoven.
10: Op jongere leeftijd wordt er ook een woning aangekocht. En dat zet vaak mensen tot nadenken. En er zijn vandaag heel veel diverse samenlevingsvormen. We hebben bewust alleenstaanden, we hebben plus oudergezinnen. Dat zijn mensen dat als ze zouden overlijden zonder testament, moeten terugvallen op de wettelijke regeling. En die is niet aangepast.
8: Als je een testament laat opmaken door de notaris, betaal je zo'n 600 euro. Maar je kan het ook zelf thuis bewaren. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
7: Dit is Joe Gold
4: met Karel Schmitz.
11: Goedemorgen.

Een van die gouden stemmen uit de popgeschiedenis, hè? Tom Jones. Jones is ondertussen 86 jaar. Vorige maand werd hij nog gedumpt als jurylid bij The Voice in de UK. En de tv-zender ITV kwam met een vage smoes eigenlijk. Ze zeiden, ja, we hebben wat financiële problemen rond de verzekeringen en zo. En ja, Jones was daar niet blij mee. Hij zei, achteraf hoorde ik dan dat ze het programma wilden vernieuwen en dat er gewoon geen plaats meer voor me zou zijn. Het enige wat ik weet, zei hij, is dat het nooit een goed moment is om een 86-jarige te ontslaan die nog best goed is in zijn werk. Goed gezegd, Tom. En of je nu 86 bent of 16, iedereen is welkom bij Joe Gold. Met drie golden hits op rij: Bob Marley en The Wailers, maar ook Alice Cooper en er is Barry White. Ik heb het nodig.

0: zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober.
1: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
3: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct BMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Mannekes!
7: Bompie!
6: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
7: Oh.
6: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
8: Ik heb er al direct 2 nodig.
9: Oh, ik heb 20.
8: Ik dacht het wel.
6: En wel, het is het moment.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
12: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
13: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten

0: smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
1: Code Yellow!
2: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Oei, dan moet ik rap zijn.
2: Info op telenet.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de die. En de die?
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de deze.
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Ja, we hebben hier ook een aantal vaste huisleveranciers. En de Beatles horen daar absoluut bij. Joe Gold met Penny Lane. Straks Neil Diamond en ook Paul Young. En nu de jonge Gary Numan met Tube Way Army. Our Friends Electric.

de achterbank van een blauwe Opel Kadett. En aan het stuur zat mijn vader en die had heel veel cassettes in de auto. En Neil Diamond stond er absoluut ook op, want het was 1972. Song Sung Blue. Op deze vrijdag krijg je straks hier bij Joe Gold nog Anne Paulissen tussen 12 en 3. En tussen 3 en 6 onze vaste afspraak met Ronnie Mossuze. Ronnie bouwt een feest op de radio. Op vrijdagmiddag mag dat met Ronnie's Retro 5. Et maintenant, well, monsieur 100 000 volts, dit is Gilbert Bécaud.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
1: Op, alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
4: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
8: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
9: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
10: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
11: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
13: Proximus presenteert.
14: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
15: Ja.
14: De zaal van de juwelen, hè? Ja. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
15: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
14: Nee, dat is louche.
13: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Rolls Royce en Love Don't Live Here Anymore.
1: Joe Gold.
0: Ik neem even een paar dagen vakantie. Volgende week hoor je Alain Klaas tussen 10 en 12. En de Golden Hits hoor je natuurlijk dag en nacht. Ik wens je een fijne vrijdag en vooral een tof weekend. En heel graag tot binnenkort bij Joe Gold. En blijf luisteren, want er staat van alles te gebeuren.

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut. Met de pro van...
2: Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
3: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
4: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
4: Maffa.
3: Lidl, dat kan tellen.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
9: Een goedemiddag. Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat Van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinke van de beschuldigde wel.
10: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
9: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en moordpoging op zijn ex-vrouw. In het Vlaams parlement woedt het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Dozen.
11: Nul visie, nul groeiplan, nul zicht op de toekomst, nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met tand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
9: De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
12: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
9: In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Anse en Huy is er protest. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioen wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinken. Onze landgenotes reden in de achtervolging. Tess Moerman werd 10e en Fleur Moors 12e. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
13: Dit is Joe Gold.
14: Met

warme, dromerige song uit 1978 en het perfecte vliestekentje op deze vrijdagmiddag. Genesis en Follow You, Follow Me. Joe Gold. Heel erg welkom in deze vrijdag. We duiken bijna het weekend in met misschien ook wel heel erg leuke plannen langs jouw kant. Wie weet heb je wel toffe dingen gepland en staat de agenda vol met enkele activiteiten waar je nu al naar aan het uitkijken bent. Eerst natuurlijk nog die laatste loodjes door en dan ben je hier bij Joe Gold helemaal aan het juiste adres. Ik heb qua muziek een beetje van alles meegenomen. Tina Charles gaat je sowieso al even doen dansen. Maar eerst dacht ik, laat ik de indrukwekkende strijker van Barry Ryan nog eens erbij halen. Eloise komt eraan en heel fijn dat jij er bent.

En dat gaat flink de hoogte in Dance Little Lady van Tina Charles. Hilde is al in weekendmodus. Ook Frederik heeft er al zin om aan te beginnen. Ik snap het. Het is echt, ik ga een weekendje naar de Ardennen met het hele gezin. Ik hoop dat we toch een fijne boswandeling kunnen maken. En dat die eerste herfst toch al een beetje voelbaar is. Dat zijn allemaal hele fijne vooruitzichten, duidelijk. Geniet van het weekend straks, maar hier natuurlijk ook fijne vooruitzichten. Want Brian Ferry gaat straks aan je kleven. Maar eerst Alan Parsons Project met een nummer over een liefde die voorbij is, maar waar je stiekem toch niet mee kan stoppen. Ik vrees dat dat voor sommige mensen toch herkenbaar klinkt. Don't answer me.

0: 20% korting op alles.
1: Oh!
0: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
2: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
0: Ik dacht het wel. En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
7: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
8: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.

Swingende klassieker uit de 70s, Brian Ferry, Let's Stick Together. Ja, we gaan vooral nog een beetje samen blijven, want dat is het allergezelligst. Met muziek dat ja, toch een beetje voor kippenvel gaat zorgen door Simon en Garfunkel. Het volgende nummer gaat over vallen en opstaan en nooit opgeven. Het is heel mislepend, het is een groots werk van deze heren en er zit zo een beetje volk in. Luister maar.

ideale vrijdagavondmuziek. En vrijdagavond is ook de perfecte avond om thuis te blijven hangen voor wat televisie bijvoorbeeld. Onze Rode Duivels spelen vanavond om 9:15 hun derde wedstrijd van de UEFA Nations League tegen Turkije. Misschien is dat wel wat inspiratie voor straks als je in de zetel plopt. Je kan daar wat popcorn bij nemen en genieten natuurlijk. Ik duik met jou graag richting de 70s met Chic en I Want Your Love. Maar eerst Tim van Wim de Kranen. Zonder twijfel een van de mooiste, meest ontroerende kleinkunstklassiekers uit de Belgische muziekgeschiedenis. Dit is echt altijd kippenvel. En ik ben blij dat ik het nog eens kan draaien. Zet het maar wat luider, denk ik.

0: Je wandelt zo in het geluk van Helen Shapiro.
1: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
2: Nog voor jij kan denken...
0: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
0: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Amai, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
6: Maar groeien, laat het gras maar groeien. Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè?
7: Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kaya. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
8: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
10: Bel op onze makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

Leuk, weet je, een piepjonge Elton John speelt mee op deze opname. Zeker in het begin had je moeten luisteren. Was een goede vriend van Mark Bolan en zat toevallig in dezelfde studio en speelde dus die herkenbare piano in het begin van de song. T-Rex en Get It On. Ik haal voor jou met heel veel plezier de accordeon en de matrozenpakjes erbij voor het jaar 1975. Dat was het jaar dat Sailor de hitlijsten veroverde met een heerlijke meezinger. En ik denk dat dit je dag meteen gaat opvrolijken. Girls, girls, girls.

0: Yo, ik ben Adil Alarbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
1: Patsers for life!
0: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de deze.
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De mist je datjes van Connections.
5: Oh my god, ik ben net terug van New York.
6: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
5: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
6: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
5: Nee, ook gemist.
6: Ja, dan ben je toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
5: Ja, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
6: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
2: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
7: Voor de volle 100% met de pro van
9: Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
10: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
11: Een goeiemiddag. Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat Van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinken van de beschuldigde wel.
12: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
11: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Op het fraudeproces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi en haar partner geeft haar advocaat toe dat er administratieve fouten zijn gemaakt in de boekhouding. Maar nooit met opzet. Volgens de verdediging is het jongerenproject Let's Go Urban onder zijn eigen succes bedolven. En moest El-Kawakibi de dagelijkse leiding loslaten door haar rol als parlementslid? En zou het daar fout gelopen zijn? In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Ans en Huy is er protest. De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
13: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
11: Op een tanker in de straat van Hormuz is brand uitgebroken na een aanval door een onbekend projectiel. Dat meldt de Britse Maritieme Veiligheidsdienst op X. Er zouden geen gewonden zijn. Wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioene wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinke. Onze landgenoten reden in de achtervolging. Tess Moerman werd 10e en Fleur Moors 12e. Zij hoorden nogthans bij de favorieten.
14: Hard van begin tot einde in Nederland was al wel snel duidelijk dat ze er een harde koers van wilden maken voor Nienke. En ik voelde ook al wel snel aan dat de tempo bergop al goed hard ging. Dus ik wist dat het wel een zware dag zou worden. Zo lang mogelijk blijven vechten, maar dan uiteindelijk voelde ik ook van die klim is te zwaar voor mij.
11: Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
15: Dit is Joe Gold.

Hey, speelse energie van de Romantics. What I Like About You. Echt veel goed muziek uit de overgang van de 70s naar de 80s. Om dan nu meteen naar pure Franse romantiek te gaan. Julien Clerc schreef deze song speciaal als een liefdesverklaring aan de muziek. Je hoort de melancholische piano. Ah, voilà. Je hebt een warme stem die er ook nog bij komt.

blijft toch echt een van de leukste en slimste popteksten ooit geschreven. En die vrolijke saxofoon en de swingende heupen van Elvis krijg je er gewoon gratis bij. Return to Sender. We blijven gezellig in het rijk van de absolute tieneridolen hangen. Want in 1974 kwamen de broers Osmond naar boven. En die lieten miljoenen harten sneller kloppen met deze romantische ballad Love.

0: Dag manneke.
1: Hey.
0: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
1: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg,
0: zo. Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
1: Ook landbouwer.
0: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
1: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
0: Ja, slim.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoopman!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
7: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
8: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
9: Bell & Bo.
2: Proximus presenteert.
10: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
11: Ja.
10: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
11: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
10: Nee, dat is Loes.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
13: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
14: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
13: Ja.
14: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
13: Shh.

0: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
1: Oeh, dat is een pak voor mijn hart.
0: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3

The Godmother of Punk met Because the Night. Oorspronkelijk geschreven door Bruce Springsteen. En bracht haar naar de top van de internationale hitlijsten. Hier bij Joe Gold altijd een succes. Nu een song die aanvoelt als een warme zonnestraal door de voorruit. Of je nu achter je bureau zit, de strijk doet of onderweg bent. Stilzitten is vanaf nu officieel verboden. How do you do?

Melancholie ten top dankzij de loepzuivere stem van Dinah Washington. Mad About The Boy. Prachtig nummer. Vrijdagmiddag vraagt ook om wat speelsheid in de playlist. En die geef ik je graag cadeau met Gibson Brothers. KC

0: De mannen van 10cc beweren dat ze niet verliefd zijn, maar wie gelooft dat nu?
1: Wiener Berger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
2: Natuurlijk, Danne.
3: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wiener Berger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
6: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
5: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
9: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
8: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
10: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
13: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
12: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
14: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
15: en Brico Planet
14: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
15: 20% korting op alles.
14: En zelfs 25% voor B-plus leden.
15: Want zelfgemaakt
14: is slim bespaard.
15: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
16: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.

thanks en dankjewel om hier bij Joe Gold te zijn met de volledige focus op dat weekend. En als je dit hoort, dan denk ik dat wij meteen helemaal in de juiste sfeer zitten. Night Fever van Bee Gees.

0: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
1: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
2: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
1: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
2: Oh, met praline, die gouden.
1: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
0: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
8: Smulpapen en lekkerbekken, opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
11: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
13: Een goedemiddag. In Mechelen zijn 1700 leerlingen geëvacueerd na een bommelding. Het gaat om de school Ursuline. Zowel de leerlingen van het basis- als van het secundair onderwijs. Ze worden opgevangen in een kerk in de buurt. De politie gaat de gebouwen nu controleren met een explosieve hond. In Brugge zit de jury op dit moment samen over de strafmaat voor Chris van Haverbeke. Die werd gisteren schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 5 en 8. En de moordpoging op zijn ex-vrouw. Hij kreeg op het proces daarnet nog het laatste woord, zegt journalist Klaas Daniel.
14: Chris van Haverbeke heeft heel kort het laatste woord genomen. Hij heeft eigenlijk bijna exact hetzelfde gezegd als gisteren al. Hij drukte nog eens zijn spijt uit en hij zei dat hij het jammer vond dat hij de klok niet kon terugdraaien. En hij voegde er ook nog aan toe dat hij Astrid, zijn ex dan, en haar familie niks zou aandoen, dat ze niks te vrezen hadden van hem.
13: Van Haverbeke riskeert een levenslange celstraf. Op de wereldbeker korte baan zwemmen heeft Lucas Envaux goud gepakt op de 1500 meter vrije slag. Hij deed dat in een nieuw Belgisch record. Hij verbeterde zijn eigen record met meer dan een seconde. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
15: Dit is Joe Gold.

Meezingen buiten categorie, echt zo'n leuk nummer van Roy Orbison. Het is iets over twee. We gaan hier nog 1 uur lang samen genieten van Golden Hits. De koffie is misschien op, dus dan moeten we de batterijen op een andere manier opladen. Met fijne muziek van Carl Douglas. Hij brengt ons zometeen iets leuks bij met Kung Fu Fighting. Eerst dit fijne nummer. You

0: Het nummer was eigenlijk nooit bedoeld als een serieuze hit en is letterlijk op 10 minuten in elkaar geknutseld bij nood aan een B-kantje. Maar zo bescheiden is dat toch niet gebleven. Carl Douglas, Kung Fu Fighting. Het volgende nummer werd geschreven door Rupert Holmes. Die ken je nog wel van Escape, de Pina Colada song. En in het thuisland, waar The Boys vandaan komen, was het geen dikke hit. In Amerika dus geen dikke hit, maar in Vlaanderen en in Nederland wel doorgebroken. Give Up Your Guns van The Boys, hier bij Joe Gold.
1: Dit is Joe Gold.

0: Joehoe!
1: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
0: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
1: Amai, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
6: Op, alles is op.
5: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
6: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Go Yellow!
8: Go Snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
9: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
12: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
13: Xina.
12: Info in je winkel of op xina.be.

namiddag van Joe Gold. En we blijven gewoon in die goede vibes hangen. En je mag van mij je voeten laten meetikken op deze fijne klassieker van Darts. Come back, my love. Dit is...

Het nummer is echt wereldberoemd geworden door het unieke drumritme van drummer Jeff Porcaro. Invloeden van jazz en funk en dat heeft geleid tot deze tijdloze song van Toto, Rosanna. De tijd vliegt hier voorbij en ik haal er met plezier een duo bij. Johnny Mathis en Denise Williams. Een combinatie die toch wel dit fijne nummer heeft opgeleverd in de late jaren 70. Too much, too little, too late.

0: Ik duw Pink Floyd erbij als je 2 minuten geduld hebt.
1: Horta, horta, voeta.
2: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
3: Ai, poesje.
2: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
3: Poesje.
2: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
3: Een stoute kat.
2: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
4: Mannekes,
5: Bompie.
4: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
5: Oh.
4: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
6: Ik heb er al direct 2 nodig.
7: Oh, ik heb 20.
6: Ik dacht het wel.
4: En wel, het is het moment.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
10: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
11: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imos Koopman!
14: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
15: Iedereen gelukkig.
14: Enkel in de winkels van
16: Leonidas.
14: Voorwaarden op leonidas.com.

Dat is zoiets om te blijven neurien in je hoofd. Sorry als dat er niet meer uitgaat. Lean on Me van Bill Withers. En daar is de witte duif van George Baker Selection. Ja, de tijd vliegt echt wel voorbij. En dit wereldwijde symbool voor vrede en vrijheid, dat kan ik je toch niet afnemen. Zonnig en vrolijk melodietje van

vooral niet weglopen. Integendeel, want de tweede helft van deze namiddag gaat in met Raf. En gaat jou begeleiden richting dat weekendgevoel. Tussen 3 en 6 met heel fijne muziek. Om je ook in een ontspannen sfeer te brengen natuurlijk. Maak er een heel fijn weekend van. Volgende week hoor je Astrid opnieuw tussen 12 en 3. Ik heb voor jou ook nog deze fijne song. Donna Summer en On The Radio. So

0: super plus deals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de super plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
4: Een goedemiddag. De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bossuyt weten. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij zijn veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit, waardoor hij eigenlijk moet terugkeren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem asiel aan in ons land. Maar dat wordt dus geweigerd. Van Bossuyt liet eerder al weten dat ze er alles aan zal doen om Belkacem het land uit te krijgen. In Mechelen zijn 1700 leerlingen geëvacueerd na een bommelding in hun school. De jongere kinderen worden opgevangen in een kerk in de buurt. De ouderen mochten naar huis gaan. De politie doorzoekt de school nu met een explosieve hond. In Brugge zit de assisejury op dit moment samen over de strafmaat voor Chris van Haverbeke. Die werd gisteren schuldig bevonden aan moord op zijn dochters van 5 en 8 en aan moordpoging op zijn ex-vrouw. Net voor de jury vertrok kreeg Van Haverbeke nog het laatste woord. Journalist Klaas Daniel luisterde mee.
5: Chris Van Haverbeke heeft heel kort het laatste woord genomen. Hij heeft eigenlijk bijna exact hetzelfde gezegd als gisteren al. Hij drukte nog eens zijn spijt uit en hij zei dat hij het jammer vond dat hij de klok niet kon terugdraaien. En hij voegde er ook nog aan toe dat hij Astrid, zijn ex dan, en haar familie niks zou aandoen, dat ze niks te vrezen hadden van hem.
4: Van Haverbeke riskeert levenslang. De rest van de dag blijft het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wat wolken, de maxima rond 20 graden.
3: Dit is Ronnie's Retro 5.
6: Met Ronnie Mossuze.
7: Inderdaad, en met een beetje goed weer. Welkom!

Voilà, we zijn begonnen met de Jackson 5. Mocht het jullie nog niet duidelijk zijn, dit is een virtuele 5. Dat betekent dat u vooral moet dansen waar u zich ook bevindt.

Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

Wat die dance betreft, we blijven in hetzelfde tempo, maar we verdubbelen de beat. Op Iggy Pop, Lust for Life. Hoesting in het leven. Allee, we let!

0: voorraad kattenbakvulling inslaan er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
2: Oh, dan de thee. En de thee?
1: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
2: En de thee?
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee!
4: Oei, wat is er?
5: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
4: Oei.
5: Ja, wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
9: Voor mij 2 grote met mayonaise.
8: Mm-hmm.
9: En dan ook nog 2...
8: Was dat alles meneer?
9: Geef mij ook nog 1.
8: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
9: Ja, en currysaus.
8: En dat is voor hier op het eten? Of?
9: Nee, het is voor...
6: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
10: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hoe mag die steek gebakken zijn?
9: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè.
12: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
9: Bleu.
13: Oh, zalig, hè?
14: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
13: Oei. Met een enkel.
14: Schat, ça va?
13: Nee.
14: Wat kunt er nog op staan?
13: Zo'n beetje.
14: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
13: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
14: Ah, dat is in orde dan.
15: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
16: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio

0: en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk. It's a
1: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

zijn. Onwaarschijnlijk tijdloos, denk ik dan. Een van mijn nakomelingen heeft voorbije zomer deze groep ontdekt op Werchter. Nog nooit van gehoord en ze vond het geweldig. Beste ooit gezien, zei ze. Nee, ik overdrijf. Maar toch een revelatie. Dat wil wat zeggen voor die mannen van The Cure. Met een

0: Beste volle vaan maken, dat kan tellen.
1: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
1: Maffa.
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
3: Ah.
2: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld 380 euro per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
6: Bell & Bo.
7: Bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Yo, ik ben Adela Larbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Batzenfilms.
9: Batzers for life!
8: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Batzers, exclusief met VTM Go+.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
11: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.

Ja, jullie hadden het al begrepen, hè? Dit is een soort van dansmuziek, maar je moet er vooral op springen. Herinner ik mij nog van in mijn jonge jaren. De Police waren dat. En dit zijn Ecstasy, Making Plans for Nigel.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is loesje.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
4: Op en top professioneel, met de pro van...
6: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
9: Goedemiddag. Chris van Haverbeke krijgt levenslang. Hij moet zich ook 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem ook na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de Assize jury in Brugge beslist. Gisteren werd Van Haverbeke al schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en moordpoging op zijn ex-vrouw. De Assize-voorzitter die sprak Van Haverbeke rechtstreeks toe.
10: Meneer Van Haverbeke, u weet ongetwijfeld zelf dat de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Dus ik denk ook dat de u opgelegde bestraffing voor u geen al te grote verrassing zal zijn. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
9: De jury weerhield ook geen verzachtende omstandigheden. Van Haverbeke kan nog in beroep gaan tegen die straf. De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bossuyt weten. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij zijn veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit, waardoor hij eigenlijk moet terugkeren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem asiel aan in ons land, maar dat wordt dus geweigerd. Belkacem kan nog in beroep gaan. En de Duitse politie heeft een grote actie gehouden naar neonazi-muziek. Ze vielen op verschillende plaatsen binnen en namen meer dan 33.000 opnames in beslag. Vooral cd's, vinylplaten en cassettes. Maar ook harde schijven, mobiele telefoons en €11.000 cashgeld. Er zijn 8 verdachten in het dossier die ook lid zouden zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. Niemand is opgepakt. De rest van de dag blijft het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wat wolken en maximaal rond een graad of 20.
8: Dit is Ronnie's Retro 5.
11: Met Ronnie Mossuze.
12: Ja, en ik zit al helemaal klaar voor de kuskusdans zo meteen. Welkom!

Ben Kramer. Ik heb die even gebruikt als kuskusdans deze keer. Er bestaat ook een versie van de Championettes. Dus dat waren al die echtgenotes uit de reeks De Kampioenen. Maakt niet zoveel uit. We zijn aanbeland bij de tegelplakkers. En dit is een echte, van Lionel Richie. Hello.

heel dramatisch hoor, Bobby Goldsboro. Maar we zijn klaar voor onze laatste trage dans, maar het is ook eentje die wat sneller gaat naar het einde toe. Zo heb ik ze graag. Guantanamera, Dino Garcia.

0: Kilometer 65.000, onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers samen.
1: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
5: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Ronnie's Retro 5. Met Ronnie Mossuze.

0: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in de voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
1: Beemsterkaas!
2: Lekker! Echt lekker!
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Lekker! Echt lekker!
4: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
6: Xina.
5: Xina, ja aan je dromen.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
6: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.
11: Ronnie's
12: Retro
11: 5.

ABBA en Bonnie M na elkaar. Dat is al wat ik nodig heb om mijn weekend goed te beginnen. Hopelijk jullie ook. En hopelijk zijn jullie nog steeds aan het dansen. Hier bij Ronnie's Retro 5. Sunny!

0: bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
1: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag. Chris van Haverbeke krijgt levenslang en moet zich 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de assisejury in Brugge beslist. Van Haverbeke vermoordde zijn 2 dochters en probeerde hetzelfde te doen met zijn ex-vrouw. De assisevoorzitter sprak hem rechtstreeks toe.
6: Meneer Van Haverbeke, de misdaden die u gepleegd hebt, behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Uw vooruitzicht op een toekomstige invrijheidstelling is voor het ogenblik zeer klein. Dus zult u moeten uw leven trachten een zin en een betekenis geven binnen de gevangenismuren. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
5: De jury zag geen verzachtende omstandigheden voor Van Haverbeke. Die kan wel nog in beroep gaan tegen zijn straf. De school in Mechelen, die vanmiddag volledig ontruimd werd na een bommelding, is opnieuw vrijgegeven. De politie heeft het gebouw doorzocht met 3 explosieve honden, maar heeft niets gevonden. 1700 leerlingen werden opgevangen in een kerk in de buurt of mochten naar huis. Je hoort Dirk van de Zanden van de politie.
7: Het is een telefonische bommelding geweest, vermoedelijk een elektronisch bericht. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt volop. Daar zijn onze rechercheurs onmiddellijk mee aan de slag gegaan. Wij hopen zo snel als mogelijk duidelijkheid te krijgen over de verdachte van de bommelding.
5: Gisteren werd ook al een school ontruimd na een dreiging in Niel. Ook in de provincie Antwerpen is dat. Het is niet duidelijk of er een link is. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Amerikaans president Trump dreigt er eerder mee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier geen olie uit die reserves gehaald zou worden. Een record voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. 4 astronauten zijn in minder dan 8 uur tijd van op de basis in Florida in de VS naar het internationaal ruimtestation ISS gevlogen. Nooit ging een Amerikaanse raket zo snel. Het is wel geen wereldrecord, want de Russen deden er 6 jaar geleden maar iets meer dan 3 uur over om tot bij dat ISS te geraken. En het laatste originele lid van de Antwerpse band The Strangers is overleden. Jan, of John de Wilde, was 93. Hij was ook een van de oprichters. The Strangers scoorde in de jaren 70 hits met covers van internationale nummers zoals Schelen van der Linde, Bij de Rijkswacht en O, mijn blauwe geschelpte. Er leeft nu nog maar 1 lid van The Strangers, Ernest Nest Adriaanse, maar die was er niet van in het begin bij. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd 3e in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons. Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht is het vrij helder, minimaal rond 10 graden. In het weekend is er zon, soms wat wolken, maximaal rond 20 graden dan. En dat is ook zo begin volgende week.
4: Dit is Ronnie's Retro 5.
8: Met Ronnie Mossuze.
9: Nog steeds.

0: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Bel & Bo. Dovi Keuken.

0: Live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op tienomtezienlive.be.
1: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Jawel, ik ben er mij heel hard van bewust dat ik deze van Third World heel vaak draai. Now That We Found Love. Maar het is zo'n plezante plaat om op te dansen. Ik ben dus ook keihard bezig met dat dansen dus. Jullie ook?

0: Oké, misschien tijd om even te rusten. Straks na de reclame is er nog Rod Stewart, Sister Sledge en Leo Sayer, om er maar een paar te noemen. Tot ziens.
1: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel. En rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je, oké.
6: Alles is op.
5: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
6: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Ronnie's Retro.

0: Oké. Zouden jullie graag met mij vrolijk het weekend ingaan? Met behulp van een professionele jingle? Komt-ie?
1: Dit is Joe Gold. Vrolijk het weekend in met Ronnie's Retro.

0: Ironisch
1: Retro 5.
2: Dat klopt volledig, Ironisch Retro 5. Maar eigenlijk zit ze er ook op, die 5. Helaas, helaas, ik heb nog wel één plaatje te draaien. Het plaatje tot het gaatje, dus ik draai dat volledig tot aan dat gaatje. Hoewel we geen vinylplaten meer hebben. Het is hier gewoon digitaal wat de klok slaat. Maar dat mag de pret niet derven, want het is even dansbaar, uiteraard. Laatste plaatje is er eentje van Prince. En wel een geweldig nummer, Pop Life. Dus 3, 2, 1 en dan mag u uw cassetterecordertje starten. En ik zeg u alvast tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. 3, 2, 1, hier is Prince.

0: beste volle vaan maken. Dat kan tellen.
1: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
1: Maffa.
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond. Gemengde reacties. Nu het assiseproces tegen Chris van Haverbeke erop zit. Hij kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor een moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar voor euforie is er geen ruimte. Je hoort de advocaten van de mama en de grootouders.
7: De kinderen komen er niet mee terug, gewoon na een moord. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
8: Ja, het is een opluchting natuurlijk. Het moet nog wat neerdalen, uiteraard. Het proces is gedaan, de adrenaline gaat nu liggen. Een glimlach van opluchting toch, ja.
6: Ook Van Haverbeke kan leven met de uitspraak. Dat zegt zijn advocaat.
9: Chris van Haverbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat dat onvergeeflijk is, dat dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
6: Chris van Haverbeke kan nog in cassatieberoep gaan. Het gaat dan niet meer om de feiten zelf, wel of er fouten gemaakt zijn tijdens dat proces. Ex-politica Siemel Kawakibi vraagt de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, dan vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El Kawakibi die wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat.
10: We gaan nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken. Dankjewel.
11: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
12: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag een vrijspraak.
11: U was erbij. Dat heb ik dat gezegd. Hè.
6: El Kawakibi geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar zegt erbij dat die nooit bewust waren. Omdat haar advocaat zo lang sprak, gaat het proces later deze maand voort. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Vanmorgen dreigde de Amerikaanse president Trump ermee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier niets uit die reserves gehaald zou worden. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd 3e in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons.
13: Met de benen die ik vandaag had, dat goud moeilijk te halen was. Ik voelde me niet echt super. Ik denk misschien dat de vermoeidheid er toch wel aan het inkruipen is. Met de jetlag van Canada en zo, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik had misschien op nog iets meer gehoopt. Maar ik denk met de omstandigheden was dit wel het hoogst haalbare.
6: Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met soms wat wolken, maxima rond 20 graden. En dat is ook het geval begin volgende week.
5: Dit is Joe Gold.
3: 60s at 6.
5: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
1: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: De Mist Je Dutjes van Connections.
4: Allee, de US of A.
5: Ja.
4: De moeite zeker.
5: Oh, dat is echt crazy.
4: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
5: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
4: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
5: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
4: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
5: Nee, gemist.
4: Zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
6: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: Hoe mag die steak gebakken zijn?
8: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè.
9: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
8: Bleu.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
11: klinken op het wijnfestival.
10: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
11: Oh, dan de thee. En de thee?
10: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: En de thee?
10: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga

0: En strak uitziet. Hè? Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
1: Natuurlijk, Danne.
2: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
4: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
5: Alleen maar golden hits

0: begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Bell & Bo. Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
5: Iedereen gelukkig.
4: Enkel in de winkels van
6: Leonidas.
4: Voorwaarden op leonidas.com.
7: Chocolate. 60s at 6.
8: Alleen maar golden hits.

0: Heurman. Zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op heurman.be.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
2: Nee.
3: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht
4: je
2: eigenlijk,
4: ja. Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: klinken op het wijnfestival.
6: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
7: Oh, dan de thee. En de thee?
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: En de thee?
6: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
9: Patsers van Life!
8: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Hè? Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
11: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
7: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
13: Pearl.
12: Voorwaarden op pearl.be.
14: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
15: Goedenavond. Er wordt op maandag 12 oktober gestaakt op het spoor. Dat meldt de Socialistische Vakbond. De NMBS bereidt wel een alternatieve dienstregeling voor, zoals altijd bij stakingen. 12 oktober wordt een grote actiedag van de vakbond tegen de besparingen van de regering. Ook bij de VRT gaan ze dan staken. En op vrijdag 9 oktober is er ook al een betoging in Brussel. Gemengde gevoelens na de veroordeling van Chris van Haverbeke. Die kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor de moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar euforie is er zeker niet. Je hoort de advocaat van de mama.
16: De kinderen komen er niet meer terug, Ona en Maud. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
15: Ook Van Haverbeke kan leven met de uitspraak, dat zegt zijn advocaat.
17: Chris Van Haverbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat dat onvergeeflijk is, dat dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
15: Chris van Haverbeke kan nog in cassatieberoep gaan. Ex-politica Siemal Kawakibi vraagt een vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, dan vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El Kawakibi wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat.
18: We gaan nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken. Dankjewel.
19: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
18: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag een vrijspraak.
19: U was erbij. Dat heb ik dat gezegd. Hè?
15: El Kawakibi geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar zegt dat die nooit bewust waren. Omdat haar advocaat zo lang sprak, gaat het proces later deze maand voort. En ons land heeft zijn eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd derde in de wegrit bij de belofte en pakt dus brons.
9: Met de benen die ik vandaag had, dat goud moeilijk te halen was. Ik voel me niet echt super. Ik denk misschien dat de vermoeidheid er toch wel aan het inkruipen is. Met de jetlag van Canada en zo, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik had misschien op nog iets meer gehoopt. Maar ik denk met de omstandigheden was dit wel het hoogst haalbare.
15: Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met soms wat wolken, maxima rond 20 graden dan. En dat is ook zo begin volgende week.
14: Dit is Joe Gold.
13: 70s at 7.
14: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Joe Gold, 70s at 7. La la la la la la la.
1: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wit neus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik?

0: Yes,
1: Bompie.
0: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
2: Oh.
0: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Ik dacht het wel.
0: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
10: Hallo.
9: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
10: Ja, ik wil autotechniek studeren.
9: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
10: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
9: Ja.
10: En dan krijg ik misschien wat centjes.
9: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
12: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
13: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
12: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
14: Zeg, schat.
13: Ja?
14: Die badkamer, daar is lek geweest.
13: Oei.
14: Met zijn zwembad. Wat nu?
13: Oh, ik bel direct de makelaar.
12: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
15: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
16: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
17: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
18: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
19: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
18: Ja.
19: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
18: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
19: Oef, dat is een pak van mijn hart.
18: Ja, ja, oh. Ja,
20: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Proximus presenteert.
21: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
22: Ja.
21: De zaal van de juwelen. Hè? Ja. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
22: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
21: Nee, dat is louche.
20: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
23: It's a Sunweb holiday.
24: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
25: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
26: Dit is 70s at 7. Joe.

0: euforia kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie en euforie beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
4: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Amai, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
10: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
9: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
11: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Jo, 70s at 7.
14: Allee.

0: alleen maar golden hits uit de jaren 70.
1: Dit is 70s at 7.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
5: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
4: Was dat alles meneer?
5: Geef mij ook nog één.
4: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op het eten? Of?
5: Nee, het is voor...
6: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
7: Goedenavond. Er wordt op maandag 12 oktober gestaakt op het spoor. Dat meldt de Socialistische Vakbond. De NMBS bereidt wel een alternatieve dienstregeling voor, zoals altijd bij stakingen. 12 oktober wordt trouwens een grote actiedag van de vakbond tegen de besparingen van de regering. Ook bij de VRT gaan ze dan staken. En op vrijdag 9 oktober is er ook al een betoging in Brussel. Brieven en pakjes versturen met B-post wordt duurder vanaf volgend jaar. Een gewone postzegel gaat van €1,63 nu naar €1,77. Bij een priorzegel komt 21 cent bij. En ook de prijs om een pakket te versturen stijgt met gemiddeld 4,5% naar gelang de grootte en het gewicht. B-post sluit niet uit dat de prijzen volgend jaar nog eens zullen stijgen door de inflatie. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen dan in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat, of 1.200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens de coronaperiode waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels, omdat ouders thuis moesten werken en de kinderen niet naar school konden. En de Roodduivels beginnen over 3 kwartier aan hun derde groepswedstrijd in de Nations League in Luik tegen Turkije. Maxime de Kuiper, Dodi Luke Bakio en Hans van Aken staan aan de aftrap, net als Charles de Ketelaar. Geen Romelu Lukaku dus in de spits. En die kan later mogelijk misschien nog invallen. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met hier en daar een wolk en een graad of 20.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

0: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker. Echt lekker.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker. Echt lekker.
4: We got it together, didn't we?

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Brieven en pakjes versturen met Bpost wordt duurder vanaf volgend jaar. Een gewone postzegel gaat van €1,63 nu naar €1,77. Bij een priorzegel komt 21 cent bij. En ook de prijs om een pakket te versturen stijgt met gemiddeld 4,5% naar gelang de grootte en het gewicht. Bpost sluit niet uit dat de prijzen volgend jaar nog eens zullen stijgen door de inflatie. In Wallonië zijn meer dan 50 mensen opgepakt bij nieuwe studentenprotesten. De meeste zijn minderjarigen. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep het protest opnieuw uit de hand. Zo werden agenten bekogeld en dreigden jongeren auto's van leerkrachten in brand te steken. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij het scholierenprotest in Frankrijk zijn vandaag meer dan 1700 mensen opgepakt. Sinds maandag staat het totaal op meer dan 5000. Ook vandaag kwamen jongeren daar op straat en staken ze van alles in brand. In Marseille zelfs een brandweerwagen. In de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een soort bommetje. En in het oosten van Frankrijk sloegen jongeren een agent bewusteloos. De totale schade in Frankrijk loopt in de miljoenen euro. De scholieren protesteren al dagen tegen het personeelstekort en de overvolle klassen. En Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Patro Eijsden. Hij volgt er Stijn Steijnen op die zelf opstapte omdat de resultaten tegenvallen. Ferreira is 59 en werkte eerder onder meer bij Beveren, Club Brugge en Racing Genk.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement. En het gebeurde zoals verwacht een meerderheid tegen oppositie.
2: Collega's, heeft iedereen gestemd? Dan is dit het einde van de stemming. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Het Vlaamse parlement keurt de verklaring goed.
1: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Voorbeeld. Voor het eerst in een jaar tijd zijn weer meer Vlaamse bedrijven van plan om mensen aan te werven. Het gaat om 3 op de 10 bedrijven. Dat lijkt uit een nieuwe rondvraag van HR-bedrijven SD Works. Een positief signaal, maar toch denken ook heel wat bedrijven eraan om mensen te ontslaan. Annelies Rottiers van SD Works.
3: Een ontslagintentie van 15% blijft ook wel hoog. Die blijft ook wel gelijk als vorig kwartaal. Ja, als we de beide bij elkaar neemt, dan blijft nog wel voorzichtigheid. Nu, een werknemer kan ontslaan worden omdat er inderdaad te weinig werk is, of neemt zelf ontslag en dan kan die wel vervangen worden. Hè. Dus dat zijn eigenlijk wel de nuances die we ook wel zien in de cijfers.
1: Ook op nationaal niveau zijn er meer bedrijven die willen aanwerven, bijna 3 op de 10. In Wallonië zijn meer dan 50 mensen opgepakt bij nieuwe studentenprotesten. De meeste zijn minderjarigen. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep het protest opnieuw uit de hand. Zo werden agenten bekogeld en dreigden jongeren auto's van leerkrachten in brand te steken. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij het scholierenprotest in Frankrijk zijn vandaag meer dan 1700 mensen opgepakt. Sinds maandag staat de teller daar op meer dan 5000. Ook vandaag kwamen jongeren op straat en staken ze van alles in brand. In Marseille zelfs een brandweerwagen. In de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een soort bommetje. En in het oosten van Frankrijk sloeg jongeren een agent bewusteloos. De totale schade in Frankrijk loopt in de miljoenen euro's op. Scholieren protesteren al dagen tegen het personeelstekort en de overvolle klassen. Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Patro IJsde. Hij volgt er Stijn Stijnen op, die zelf opstapte omdat de resultaten tegenvielen. Ferreira is 59 en werkte onder meer bij Beveren, Club Brugge en Racing Genk. En Cristiano Ronaldo en de Portugese voetbalbond zitten volgende week samen over de ruzie met de bondscoach. Ronaldo moest een hele match op de bank zitten en dat vond hij niet kunnen, waarop hij zijn privéjet pakte en naar Madrid vloog. Volgens Portugese media meteen het einde van Ronaldo bij de nationale ploeg, maar daar wil de Portugese bond dus toch nog eens over praten. Vannacht wat hoge wolken, kans op mist en minima rond 10 graden. Morgen start zonnig, later komen er wolken opzetten en een graad of 21. Zondag zon en stapelwolken en een graad of 20 opnieuw.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Onze Rode Duivels hebben een derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen met 3-0 tegen Turkije. Kevin De Bruyne scoorde de eerste twee doelpunten. Invaller Romelu Lukaku maakte de derde. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 en Italië heeft 4 punten. De Turken staan laatste zonder punten. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot en het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
2: Collega's, heeft iedereen gestemd? Dan is dit het einde van de stemming. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
1: Minister-president Diependalen kan zich nu weer focussen op andere dingen, bijvoorbeeld het aanstellen van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Voor het eerst in een jaar tijd zijn weer meer Vlaamse bedrijven van plan om mensen aan te werven. Het gaat om 3 op de 10 bedrijven, blijkt uit een nieuwe rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Een positief signaal, maar toch denken ook heel wat bedrijven eraan om mensen te ontslaan. Annelies Rottiers van SD Works.
3: Een ontslagintentie van 15% blijft ook wel hoog. Die blijft ook wel gelijk als vorig kwartaal. Ja, als we de beide bij elkaar neemt, dan blijft nog wel voorzichtigheid. Nu, een werknemer kan ontslaan worden omdat er inderdaad te weinig werk is. Of neemt zelf ontslag en dan kan die wel vervangen worden. Hè. Dus dat zijn eigenlijk wel de nuances die we ook wel zien in de cijfers.
1: Ook op nationaal niveau zijn er meer bedrijven die willen aanwerven. Bijna 3 op de 10. Vannacht wat hoge wolken, kans op mist en minima rond 10 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken, maxima rond 21 graden. Zondag zon en stapelwolken en een graad of 20.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort de bondscoach Mark van Bommel.
2: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
1: Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. En nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een bestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon dat nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. En tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. Vannacht wat wolken en kans op mist. Het koelt af tot minimaal 10 graden. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten, 21 graden dan. Zondag zon en stapelwolken bij een graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.